0: nieuws van 3 uur.
1: Dit is Tanja Reinders met het radionieuws op Radio Sea Breeze. De evacuatiebevelen vanwege de grote natuurbrand in de Belgische Hogevenen zijn opgeheven. Zo'n 130 bewoners van België en Duitsland mogen terug naar hun huis. Het vuur heeft ruim 3000 hectare natuur verwoest. De brandweer heeft het vuur ingedampt, maar nog niet volledig onder controle. Vandaag hielp Nederland bij het blussen met een Chinook-helikopter en een team brandweerlieden op de grond. Zeker tot en met zondag kan België rekenen op hulp van andere landen. Bij een Israëlische luchtaanval op een politiebureau in Gaza zijn volgens Palestijnse gezondheidsfunctionarissen 9 mensen gedood. Onder de slachtoffers zouden meerdere agenten zijn. 15 mensen raakten gewond. Het Israëlische leger zegt dat de aanval was gericht op Hamas-militanten die vanuit het politiebureau opereren. Een andere Israëlische aanval kostte woensdag een Palestijn het leven. Onderhandelingen over een nieuw bestand tussen Israël en Hamas zitten ondertussen nog altijd muurvast. Oostenrijk heeft sinds juni 4 asielzoekers teruggestuurd naar Italië. Opvallend is dat zij daarvoor gewoon een treinkaartje of een busticket kregen. Het gaat om mensen die in Italië aankwamen, vervolgens naar Oostenrijk reisden en daar asiel aanvroegen. Volgens nieuwe Europese regels kan het land van eerste binnenkomst verantwoordelijk blijven voor de asielprocedure. Ook Duitsland en Zwitserland sturen inmiddels asielzoekers terug naar Italië. En doktersassistenten merken dat patiënten soms hun klachten aandikken om sneller bij de huisarts terecht te kunnen. De Nederlandse Vereniging van Doktersassistenten meldt dat mensen bijvoorbeeld zeggen dat ze koorts hebben, terwijl dat niet zo is. Assistenten gebruiken de informatie aan de telefoon om te bepalen hoe dringend iemand zorg nodig heeft. Als patiënten niet eerlijk zijn, kan dat volgens de vereniging leiden tot verkeerde inschattingen en kunnen anderen onnodig langer moeten wachten. Exacte cijfers zijn er niet. Het weer. Vanuit het westen trekken buien over het land, mogelijk met onweer. En het is zo'n 15 graden. Overdag zijn er geregeld stevige regen- en onweersbuien en tussendoor schijnt de zon. Het wordt ongeveer 20 graden. Tot zover het radionieuws op Radio Sea Breeze.
2: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
3: Soms heb je maar één spel nodig om elkaar echt te begrijpen. Met de interactieve spellen van Super People Company leer je spelenderwijs meer over samenwerken, leiderschap, neurodiversiteit en inclusie. Waarom mag leren niet leuk zijn? Bekijk alle spellen op superpeoplecompany.com en vraag een demo aan.
4: Slimme babyfoon met AI? Die wil je hebben. De Sensi Baby Babyfoon herkent huilen, buikligging en gezichtsbedekking. En geeft haarscherp beeld, dag en nacht. Sensi Baby Babyfoon. Nu verkrijgbaar op bol.com en thuistestenkopen.nl.
5: Mag.
6: Wat mag?
5: Je weet wel, Mac.
6: Hè?
5: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
7: Mac. Geweldig lopen. Gegarandeerd.
8: Ga je verbouwen of verhuizen en heb je er absoluut geen zin in om heen en weer te rijden naar opslagboxen? Laat jouw eigen opslag gewoon voor de deur plaatsen via opslagpakkie.nl. Veilig, slim, door heel Nederland geleverd en al vanaf €25 per week. Dat is makkelijk. Reserveer online via opslagpakkie.nl.
9: Nooit meer te hoeven zoeken naar Radio Sea Breeze, want naast de vertrouwde Middelgolf is er nu ook de Radio Sea Breeze app voor Android en iOS. Download hem nu gratis via

at 10 p.m. Feel the 70s with Roger Dubman. 70s soirée at Seabreeze AM.

0: Sea Breeze met nu het nieuws van 4 uur.
1: Dit is Tanja Reinders met het radionieuws op Radio Sea Breeze. De evacuatiebevelen vanwege de grote natuurbrand in de Belgische Hogevenen zijn opgeheven. Zo'n 130 bewoners van België en Duitsland mogen terug naar hun huis. Het vuur heeft ruim 3000 hectare natuur verwoest. De brandweer heeft het vuur ingedampt, maar nog niet volledig onder controle. Vandaag hielp Nederland bij het blussen met een Chinook-helikopter en een team brandweerlieden op de grond. Zeker tot en met zondag kan België rekenen op hulp van andere landen. Bij een Israëlische luchtaanval op een politiebureau in Gaza zijn volgens Palestijnse gezondheidsfunctionarissen 9 mensen gedood. Onder de slachtoffers zouden meerdere agenten zijn. 15 mensen raakten gewond. Het Israëlische leger zegt dat de aanval was gericht op Hamas-militanten die vanuit het politiebureau opereren. Een andere Israëlische aanval kostte woensdag een Palestijn het leven. Onderhandelingen over een nieuw bestand tussen Israël en Hamas zitten ondertussen nog altijd muurvast. Oostenrijk heeft sinds juni 4 asielzoekers teruggestuurd naar Italië. Opvallend is dat zij daarvoor gewoon een treinkaartje of een busticket kregen. Het gaat om mensen die in Italië aankwamen, vervolgens naar Oostenrijk reisden en daar asiel aanvroegen. Volgens nieuwe Europese regels kan het land van eerste binnenkomst verantwoordelijk blijven voor de asielprocedure. Ook Duitsland en Zwitserland sturen inmiddels asielzoekers terug naar Italië. En doktersassistenten merken dat patiënten soms hun klachten aandikken om sneller bij de huisarts terecht te kunnen. De Nederlandse Vereniging van Doktersassistenten meldt dat mensen bijvoorbeeld zeggen dat ze koorts hebben, terwijl dat niet zo is. Assistenten gebruiken de informatie aan de telefoon om te bepalen hoe dringend iemand zorg nodig heeft. Als patiënten niet eerlijk zijn, kan dat volgens de vereniging leiden tot verkeerde inschattingen en kunnen anderen onnodig langer moeten wachten. Exacte cijfers zijn er niet. Het weer. Vanuit het westen trekken buien over het land, mogelijk met onweer. En het is zo'n 15 graden. Overdag zijn er geregeld stevige regen- en onweersbuien en tussendoor schijnt de zon. Het wordt ongeveer 20 graden. Tot zover het radionieuws op Radio Sea Breeze.
0: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
2: Soms heb je maar één spel nodig om elkaar echt te begrijpen. Met de interactieve spellen van Super People Company leer je spelenderwijs meer over samenwerken, leiderschap, neurodiversiteit en inclusie. Waarom mag leren niet leuk zijn? Bekijk alle spellen op superpeoplecompany.com en vraag een demo aan.
3: Slimme babyfoon met AI? Die wil je hebben. De Sensi Baby Babyfoon herkent huilen, buikligging en gezichtsbedekking. En geeft haarscherp beeld, dag en nacht. Sensi Baby Babyfoon. Nu verkrijgbaar op bol.com en thuistestenkopen.nl.
4: Mag.
5: Wat mag?
4: Je weet wel, Mac.
5: Hè?
4: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
6: Mac. Geweldig lopen. Gegarandeerd.
7: Ga je verbouwen of verhuizen en heb je er absoluut geen zin in om heen en weer te rijden naar opslagboxen? Laat jouw eigen opslag gewoon voor de deur plaatsen via opslagbakkie.nl. Veilig, slim, door heel Nederland geleverd en al vanaf €25 per week. Dat is makkelijk. Reserveer online via opslagbakkie.nl.
8: Nooit meer te hoeven zoeken naar Radio Sea Breeze, want naast de vertrouwde Middelgolf is er nu ook de Radio Sea Breeze app voor Android en iOS. Download hem nu gratis via

0: Sea Breeze met nu het nieuws van 5 uur.
1: Dit is Tanja Reinders met het radionieuws op Radio Sea Breeze. De evacuatiebevelen vanwege de grote natuurbrand in de Belgische Hogevenen zijn opgeheven. Zo'n 130 bewoners van België en Duitsland mogen terug naar hun huis. Het vuur heeft ruim 3000 hectare natuur verwoest. De brandweer heeft het vuur ingedampt, maar nog niet volledig onder controle. Vandaag hielp Nederland bij het blussen met een Chinook-helikopter en een team brandweerlieden op de grond. Zeker tot en met zondag kan België rekenen op hulp van andere landen. Bij een Israëlische luchtaanval op een politiebureau in Gaza zijn volgens Palestijnse gezondheidsfunctionarissen 9 mensen gedood. Onder de slachtoffers zouden meerdere agenten zijn. 15 mensen raakten gewond. Het Israëlische leger zegt dat de aanval was gericht op Hamas-militanten die vanuit het politiebureau opereren. Een andere Israëlische aanval kostte woensdag een Palestijn het leven. Onderhandelingen over een nieuw bestand tussen Israël en Hamas zitten ondertussen nog altijd muurvast. Oostenrijk heeft sinds juni 4 asielzoekers teruggestuurd naar Italië. Opvallend is dat zij daarvoor gewoon een treinkaartje of een busticket kregen. Het gaat om mensen die in Italië aankwamen, vervolgens naar Oostenrijk reisden en daar asiel aanvroegen. Volgens nieuwe Europese regels kan het land van eerste binnenkomst verantwoordelijk blijven voor de asielprocedure. Ook Duitsland en Zwitserland sturen inmiddels asielzoekers terug naar Italië. En doktersassistenten merken dat patiënten soms hun klachten aandikken om sneller bij de huisarts terecht te kunnen. De Nederlandse Vereniging van Doktersassistenten meldt dat mensen bijvoorbeeld zeggen dat ze koorts hebben, terwijl dat niet zo is. Assistenten gebruiken de informatie aan de telefoon om te bepalen hoe dringend iemand zorg nodig heeft. Als patiënten niet eerlijk zijn, kan dat volgens de vereniging leiden tot verkeerde inschattingen en kunnen anderen onnodig langer moeten wachten. Exacte cijfers zijn er niet. Het weer. Vanuit het westen trekken buien over het land, mogelijk met onweer. En het is zo'n 15 graden. Overdag zijn er geregeld stevige regen- en onweersbuien en tussendoor schijnt de zon. Het wordt ongeveer 20 graden. Tot zover het radionieuws op Radio Sea Breeze.
0: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
2: Soms heb je maar één spel nodig om elkaar echt te begrijpen. Met de interactieve spellen van Super People Company leer je spelenderwijs meer over samenwerken, leiderschap, neurodiversiteit en inclusie. Waarom mag leren niet leuk zijn? Bekijk alle spellen op superpeoplecompany.com en vraag een demo aan.
3: Slimme babyfoon met AI? Die wil je hebben. De Sensi Baby Babyfoon herkent huilen, buikligging en gezichtsbedekking. En geeft haarscherp beeld, dag en nacht. Sensi Baby Babyfoon. Nu verkrijgbaar op bol.com en thuistestenkopen.nl.
4: Mag.
5: Wat mag?
4: Je weet wel, Mac.
5: Hè?
4: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
6: Mac. Geweldig lopen. Gegarandeerd.
7: Ga je verbouwen of verhuizen en heb je er absoluut geen zin in om heen en weer te rijden naar opslagboxen? Laat jouw eigen opslag gewoon voor de deur plaatsen via opslagbakkie.nl. Veilig, slim, door heel Nederland geleverd en al vanaf €25 per week. Dat is makkelijk. Reserveer online via opslagbakkie.nl.
8: Weet jij het antwoord op de vraag van vandaag? Luister naar Koffie Compleet tussen 10 en 11 uur en maak dagelijks kans op 2 vrijkaarten voor de Passamallan Estimewa XXL op 28 tot en met 30 augustus in Leeuwarden. De Indonesische, Indische en Molukse cultuur dichtbij.

0: Sea Breeze met nu het nieuws van 6 uur.
1: Dit is Edo Peters met het radionieuws op Radio Sea Breeze. Bij een Russische aanval op de Oekraïnse hoofdstad Kiev zijn zeker 5 mensen gedood en 23 gewonden gevallen. Volgens burgemeester Klitschko waren er in zeker 3 woonwijken inslagen in zijn stad. Ook in de voorstad Brovary vielen doden. De bovenste woonlagen van een flat zijn ingestort. Verder is een kinderziekenhuis.

0: dood. 4000 anderen raakten vermist. Naar 1600 daarvan wordt nog altijd gezocht. In een woning in het centrum van Rotterdam is een dode man gevonden. De politie gaat uit van een misdrijf. Het stoffelijk overschot lag er waarschijnlijk al een paar dagen. De politie nam een kijkje nadat een kennis aan de bel had getrokken die geen contact meer kreeg met de man. De politie is op zoek naar getuigen en naar mensen die eventueel camerabeelden hebben van de directe omgeving. Steeds meer mensen sluiten een starterslening af. Volgens het kadaster financierde ruim 8% van de mensen met hun eerste hypotheek de woning deels met die lening. In 2021 was dat nog ruim 3%. Met deze starterslening kunnen nieuwe huizenbezitters makkelijker een eerste huis kopen. De eerste 3 jaar zijn aflossingsvrij zonder rente. De starterslening is inmiddels beschikbaar in 250 van de 342 gemeenten. Het weer overwegend grijs en wisselvallig met soms felle buien bij een stevige zuidwestenwind. Tijdens de neerslag koelt het flink af. Als het droog is liggen de maxima rond de 22 graden. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
1: In den beginne was er een verhaal. De chaos en de ander. Vrijdag 11 september. Verhalenhuis Haarlem. Muziektheatergroep Revolve.
2: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
3: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
4: Slimme babyfoon met AI? Die wil je hebben. De Sensi Baby Babyfoon herkent huilen, buikligging en gezichtsbedekking. En geeft haarscherp beeld, dag en nacht. Sensi Baby Babyfoon. Nu verkrijgbaar op bol.com en thuistestenkopen.nl.
5: Omdat ik nog duizenden keren naast haar wakker wil worden.
6: Omdat ik samen verder wil.
7: Omdat ik bij elke nieuwe herinnering wil zijn.
6: Miljoenen redenen waarom we blijven strijden tegen kanker. KWF. Tegen kanker. Voor het leven.
8: Zoek jij een origineel cadeau? Ontdek stedencadeau.nl met verrassende merchandise van jouw stad, provincie of streek. Stedencadeau.nl. Cadeau met een K.
9: Ik wil graag meedoen, maar op veel plekken kan dat niet. Dat voelt eenzaam.
10: Een handicap beperkt een kind niet voor het leven. Buitengesloten worden doet dat wel. U kunt een toekomst creëren waarin geen kind met een handicap meer buitengesloten is. Door Stichting Het Gehandicapte Kind in uw testament op te nemen. Ga naar gehandicaptekind.nl/nalaten.
9: Help je mee?
11: Ben je single? Dat voelt vast niet fijn. Wij gaan de liefde voor je vinden. Kom naar mensenrelatie.nl en krijg tijdelijk 3 maanden extra cadeau. Dit is het moment voor mensenrelatie.nl.
12: Nooit meer te hoeven zoeken naar Radio Seabreeze, want naast de vertrouwde Middelgolf is er nu ook de Radio Seabreeze app voor Android en iOS. Download hem nu gratis via

0: Radio Sea Breeze met nu het nieuws van 7 uur.
1: Dit is Edo Peters met het radionieuws op Radio Sea Breeze. Bij een Russische aanval op de Oekraïnse hoofdstad Kiev zijn zeker 5 mensen gedood en 23 gewonden gevallen. Volgens burgemeester Klitschko waren er in zeker 3 woonwijken inslagen in zijn stad. Ook in de voorstad Brovary vielen doden. De bovenste woonlagen van een flat zijn ingestort. Verder is een kinderziekenhuis in Kiev geraakt. In de omgeving daarvan stonden ook auto's in brand. In Kosovo zijn in 3 mogelijke massagraven zeker 23 lichamen gevonden. Aangenomen wordt dat het gaat om mensen die in de jaren 90 slachtoffer werden van etnische conflicten op de Balkan. De politie en forensische experts denken dat het gaat om 23 Albanese.

0: kennis aan de bel had getrokken die geen contact meer kreeg met de man. De politie is op zoek naar getuigen en naar mensen die eventueel camerabeelden hebben van de directe omgeving. Steeds meer mensen sluiten een starterslening af. Volgens het kadaster financierde ruim 8% van de mensen met hun eerste hypotheek de woning deels met die lening. In 2021 was dat nog ruim 3%. Met deze starterslening kunnen nieuwe huizenbezitters makkelijker een eerste huis kopen. De eerste 3 jaar zijn aflossingsvrij zonder rente. De starterslening is inmiddels beschikbaar in 250 van de 342 gemeenten. Het weer overwegend grijs en wisselvallig met soms felle buien bij een stevige zuidwestenwind. Tijdens de neerslag koelt het flink af. Als het droog is liggen de maxima rond de 22 graden. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
1: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
2: Omdat ik nog duizenden keren naast haar wakker wil worden.
3: Omdat ik samen verder wil.
4: Omdat ik bij elke nieuwe herinnering wil zijn.
5: Miljoenen redenen waarom we blijven strijden tegen kanker. KWF. Tegen kanker. Voor het leven.
6: Hemdvoorhem.nl, de webwinkel voor mannen. Profiteer tijdens de zomersale van tot wel 70% korting op polo's, strijkvrije overhemden, zwembroeken, sokken en een zeer grote collectie ondergoed. Shop topmerken als Tommy Hilfiger, Lacoste, Olymp, Calvin Klein, Björn Borg, Valken en nog veel meer. Wees er snel bij, want op is op. Ga nu naar hemdvoorhem.nl.
7: Slimme babyfoon met AI? Die wil je hebben. De Sensi Baby Babyfoon herkent huilen, buikligging en gezichtsbedekking. En geeft haarscherp beeld, dag en nacht. Sensi Baby Babyfoon. Nu verkrijgbaar op bol.com en thuistestenkopen.nl.
8: Problemen met de buren? Vragen over bouwschade? Of gaat het niet goed in de VVE? Ga dan naar voorrecht-rechtspraak.nl. Aan de hand van rechterlijke uitspraken in vergelijkbare zaken los je het samen op. Voorrecht rechtspraak. Altijd een goede zaak.
9: Klanten zoeken niet meer alleen in Google. Ze vragen het aan ChatGPT, Claude en Gemini. Wordt jouw bedrijf daar niet genoemd? Dan kiezen ze je concurrent. Jouw bedrijf wel genoemd in AI-antwoorden? InSpace regelt dit volledig automatisch voor jou. Wordt genoemd, wordt gekozen. Ontdek InSpace op inspace.io.
10: Nooit meer te hoeven zoeken naar Radio Seabreeze, want naast de vertrouwde Middelgolf is er nu ook de Radio Seabreeze app voor Android en iOS. Download hem nu gratis via je App Store.
11: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM.
12: Wee, wee, wee. Wee, wee.

0: zee van muziek en informatie.
1: Seabreeze AM.
0: Snoopy hadden we als laatste. It's All in the Bible uit 1979. Theater is ook een excuus. The Fortunes daarvoor. Here It Comes Again uit 65. En de eerste was van Demi Roussos uit 1973. Schönes Mädchen aus Arcadia. We storten ons op de bladen.

0: Een nieuwe dag is begonnen.
1: Welkom bij Radio Seabreeze via de elektronische snelweg en de gouden oude middengolf.
0: 2000 jaar ervaring hebben we in huis om je te vermaken, ook vandaag weer, tot in de late uurtjes.
1: Met hoofdzakelijk muziek uit de tweede helft van de 20e eeuw en elk uur actueel nieuw.
0: Namens de board en medewerkers wensen we jou veel luisterplezier.

0: AM.
1: Gilbert O'Sullivan hadden wij 72 met Claire. De Outsiders uit 67. Don't You Worry About Me. En Smokey uit 76. I'll Meet You at Midnight. Hoogwater. Nu.

0: Dries AM.
1: Een wonderschoon hadden we als laatste. Justin Hayward, Forever Autumn uit 78. Bobby Darin daarvoor, If I Were a Carpenter uit 66. Later gecoverd door de Four Tops. En de eerste was van Casey and the Sunshine Band. That's the Way I Like It, hit in 1975. Ik heb mijn klompen aangetrokken. We gaan een dansje doen.

0: luistert naar Radio Seabreeze met nu het nieuws van 8 uur.
1: Dit is Edo Peters met het radio nieuws op Radio Seabreeze. De Amerikaanse president Trump waarschuwt elk land dat Iran steunt met een verwoestende economische operatie. Welk land hij daarmee bedoelt of om wat voor maatregelen het dan zou gaan, zegt Trump niet. Opnieuw dreigt de Amerikaanse president Teheran met wat hij noemde de meest vernietigende operatie ooit gericht tegen enig land. Hij verwijt het islamitische land de kans op een deal met de VS te hebben laten liggen. Vredesonderhandelingen liepen op niets uit. In Kenia zijn 7 toeristen om het leven gekomen bij een crash met een helikopter. Het toestel stortte neer aan de voet van een berg ten noorden van de hoofdstad Nairobi. De berg Mount Ololokwe is een populaire toeristenbestemming. De slachtoffers zijn 5 Amerikanen en de baas van de Ecuadoriaanse inlichtingendienst en zijn vrouw. Vanwege brand zitten 3 lichamen nog vast in het gecrashte toestel. De oorzaak van de helikoptercrash in Kenia is nog niet duidelijk. De werkloosheid is de afgelopen maand gestegen naar 4% van de beroepsbevolking. Volgens het CBS zitten nu 404.000 mensen zonder baan, het hoogste aantal in 4 jaar. Vooral mannen jonger dan 45 jaar raakten hun baan kwijt. Onder vrouwen daalde de werkloosheid licht van 4 naar 3,9%.

0: zuidwestenwind. Tijdens de neerslag koelt het flink af. Als het droog is, liggen de maxima rond de 22 graden. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
1: In den beginne was er een verhaal. De chaos en de ander. Vrijdag 11 september, Verhalenhuis Haarlem, muziektheatergroep Revolve.
2: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
4: Hemdvoorhem.nl, de webwinkel voor mannen. Profiteer tijdens de zomersale van tot wel 70% korting op polo's, strijkvrije overhemden, zwembroeken, sokken en een zeer grote collectie ondergoed. Shop topmerken als Tommy Hilfiger, Lacoste, Olymp, Calvin Klein, Björn Borg, Valken en nog veel meer. Wees er snel bij, want op is op. Ga nu naar hemdvoorhem.nl.

0: garantie, de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
1: Hey Dennis, weet jij eigenlijk hoeveel je betaalt voor al je verzekeringen?
2: Geen idee. Best veel, denk ik. Hoezo?
1: Nou, ik betaal nu €500 per jaar minder en heb alles onder één dak. Via Surebird. Altijd dezelfde contactpersoon, de beste dekking en dus de beste prijs.
2: Klinkt goed.
3: Surebird, jouw verzekeringsman. Maar dan slimmer. Kijk snel op surebird.nl.
4: Nooit meer te hoeven zoeken naar Radio Sybris, want naast de vertrouwde Middelgolf is er nu ook de Radio Sybris app voor Android en iOS. Download hem nu gratis via je App Store.
5: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM.
6: En dan nu eruit. Vandaag met Anne Zijlstra.

met een compositie die geschreven was door Henk Temming en Henk Westbroek. Maar ik zeg goedemorgen op deze donderdag. We moeten

Albert, maar Radio Monique en Seabreeze niet. Wij gaan lekker door. Natuurlijk Bart Bonzo, bedankt voor het wekken vanochtend. Ik zit er weer klaar voor. Straks de Morgenster om 8:20 ongeveer. 8:30 de oude nieuwsfeitjes door de decennia heen. Maar ik zet koffie en brood. Huppatee eruit. Ja, en zoals altijd in dit programma geef ik je gewoon even een beetje tijd om tot jezelf te komen voordat het echte leven weer begint. Ja, want de vakanties liggen achter ons en de werktijden en de schooltijden die zijn bekend. We gaan naar Sneaker uit 82, een tipje, want ze hebben de top 40 niet gehaald, maar wel een hele mooie. Deze More Than Just The Two Of Us.

vind het toch een wonderschoon liedje, deze van Sneaker, More Than Just The Two Of Us. Gek dat het geen hitje geworden is. Ja, heel raar. En wat wel een hele grote hit was, dat is deze. Anna Pernilla Torndaal. Dat is haar oorspronkelijke naam. Zo is ze geboren. Zo staat ze in het geboorteregister in ieder geval. Maar haar artiestennaam is gewoon heel kort. Ze is gewoon Medja. En ze komt uit Zweden. Ze had er

Holy Matrimony, Gilbert O'Sullivan, 1972. Hier in der uit, vrienden. De meneer had een korte broek en hij zat achter een piano. En als we 10 jaar daarvoor nog kijken, kwam er een plaat uit van Gene Pitney uit 1962. Only Love Can

0: Ja, Gene Pitney, hij kan er wat van. Ze hebben tegen hem gezegd, als het plaatje vol is, dan mag je je kunstfluiten gaan vertonen. Only love can break a heart. Ja, het geeft weer tijd voor. En zoals nu ook weer zijn we toe aan een opgave van Morgenster. We zoeken een Britse popgroep opgericht in 1974 door Hugh Cornwall. En ze speelden vooral punk en rock. En ze werden eigenlijk een beetje punk rock, rock punk genoemd wat ze maakten. En ze hadden in 1977 hun eerste succes. Ze hielden het eigenlijk vol tot 1983. En ze hadden in 1982 een wereldhit. Albums die ze in het begin uitbrachten was Redders Norwegicus. En ook later No More Heroes. En weet je wie wij zoeken, welke band? Dan moet je blijven luisteren. 20 voor 9 krijg je van mij de oplossing. En het heeft ook nog iets met gouden kleuren te maken. Die plaat die we gaan draaien van deze band. Dus misschien ben je al een beetje getriggerd wie het zijn. Ik denk het wel.
1: Ja, ik denk het zeker wel. Goed, zo laten we gewoon verder gaan met de muziek. We gaan even naar 1979. Deze band, ja, volgens mij waren het man en vrouw. Oftewel een duo met

Bobby D and the Boys. And now that we found love, vrienden. En na de volgende plaat zijn we toe aan de oude nieuwsfeiten. Gaan we eens even terugblikken, want we lopen een klein beetje uit. Maar we gaan eerst naar twee broers. En we gaan back to the 50s and the 60s met the Everly Brothers. Dream.

Dream, all I have to do is dream. Dat melden Don en Phil Everly, vrienden. Heerlijke muziek hier inderdaad. Ik kijk even op mijn horloge. We zijn toe aan de oude nieuwsfeiten. We gaan even kijken wat er allemaal gebeurde op 20 augustus in de geschiedenis. We komen uit bij 1833. De Afro-Afrikaanse slaaf Nat Turner begint een slavenopstand tegen de zuidelijke plantage-eigenaren in Southampton County. En dat ligt in Virginia. 1940, in zijn huis in Mexico wordt de verbannen USSR-prominent Leon Trotsky met een bijl aangevallen door een geheim agent van Stalin. Hij sterft een dag later. En dan in 1968 in Tsjechoslowakije komt met de inval van troepen van de USSR een Warschau-pact abrupt een einde aan de door Alexander Dubček aangestuurde Praagse lente. Ja, wat ligt dat allemaal alweer ver achter ons. In 1988, de Iraanse geestelijke leider Ayatollah Khomeini accepteert de resolutie 598 van de VN-veiligheidsraad. Het einde van de Irak- en Iran-oorlog. Het laatste bericht, 2006, een plotseling noodweer met hevige regen en windstoten veroorzaakt in de Hongaarse hoofdstad Boedapest een chaos op de feestdag van de heilige Stefanus. Want bij een vuurwerkshow aan de rivier de Donau worden twee mensen gedood en raken honderden gewond. Wat een rare bericht allemaal. Ja, niks aan op deze dag. Heb ik nog een piepje even? Ja, dat was hij natuurlijk. We gaan weer lekker naar de muziek op deze donderdag. Je luistert naar eruit met Anne Zijlstra. Tot aan 9 uur, vrienden. Met de lekkerste muziek en de lekkerste, mooiste items. Nu

en The Black Devotion met Spacer, vrienden. En ik kijk even op mijn horloge en ik zie dat we uitlopen, want we zijn toe aan de oplossing van de morgenster. Wie zochten wij die punkband? Dat waren de Stranglers. Ja, ik knal gewoon een applaus erachteraan. Volgens mij had iedereen dat goed. Ja, ik weet het zeker. Ik heb helemaal geen berichten gehad van... hé, wat moeilijk, of een mailtje of een berichtje op mijn telefoon. We gaan naar 77 met de punkband The Stranglers. Ze treden nog steeds op. En deze ken je natuurlijk. Is Something Better Chair.

go. 1987 hoorde je Timmy T en zijn One More Try. Hij probeerde het nog één keer voor de liefde. Eruit nog een paar vocale platen. En dan is dit uur weer voorbij, vrienden. Maar we gaan nog even lekker naar Grupo Sportivo. Back to 78 was het album. En het was om.

Het relaas van die empty rooms van kinderen in Amerika die om het leven zijn gekomen door, door geweervuur, vrienden. En daarmee zijn we trouwens aanbeland bij het einde van de show. Want dit was de laatste vocale voor dit uurtje. Eruit op deze donderdag 20 augustus. En ik hoop dat je een klein beetje genoten hebt, vrienden. En je weet het natuurlijk. Tegenwoordig is dit programma gewoon te beluisteren via de app op je telefoon. Even naar de Play Store. Of even naar, wat is het? De App Store voor Google. En de Play Store voor Android. Na het nieuws van 9 uur, dan zit hij weer klaar. Eliwet Maathuis en is weer back with the maatwerk in de muziek. En ik ben er natuurlijk aanstaande zondagmiddag weer voor een nieuwe Windkracht 5. En remember, morgen is het vrijdag en dan zit Marcel Joustra op deze stoel en hij neemt je weer mee het weekend in. En ik zeg dag en nog heel veel plezier met de rest van de programma's. Hoi hoi.

0: Sea Breeze met nu het nieuws van 9 uur.
1: Dit is Edo Peters met het radionieuws op Radio Sea Breeze. Israël heeft omstreden aanbestedingen uitgeschreven voor de bouw van illegale nederzettingswoningen op de westelijke Jordaan-oever. De Palestijnen zijn woedend. Door het plan blijft er niets over van wat de Palestijnse staat zou moeten vormen. Het gaat om een gebied van 12 vierkante kilometer tussen Jeruzalem en de bestaande nederzetting Maale Adumim. 21 Europese landen vinden het plan een schending van het internationaal recht. Volgens het internationaal gerechtshof zijn alle Israëlische nederzettingen op de westelijke Jordaan-oever illegaal. Delen van Duitsland gingen vannacht gebukt onder een zware storm. Eén vrouw kwam om toen ze door een omvallende boom werd geraakt. Een andere vrouw raakte daarbij zwaar gewond. Ze waren samen aan het wandelen in Waldorf in de deelstaat Rijnland-Palts. In Beieren richtte de storm grote schade aan in Neder-Franken en in het zuiden van Thüringen en in Hessen. Van diverse woningen werd het dak eraf geblazen door de storm. Sommige zijn onbewoonbaar verklaard. De Amerikaanse president Trump waarschuwt elk land dat Iran steunt met een verwoestende economische operatie. Welk land hij daarmee bedoelt, of om wat voor maatregelen het dan zou gaan, zegt Trump niet. Opnieuw dreigt de Amerikaanse president Teheran met wat hij noemde de meest vernietigende operatie ooit gericht tegen enig land. Hij verwijt het islamitische land de kans op een deal met de VS te hebben laten liggen. Vredesonderhandelingen liepen op niets uit. De werkloosheid is de afgelopen maand gestegen naar 4% van de beroepsbevolking. Volgens het CBS zitten nu 404.000 mensen zonder baan, het hoogste aantal in 4 jaar. Vooral mannen jonger dan 45 jaar raakten hun baan kwijt. Onder vrouwen daalde de werkloosheid licht van 4 naar 3,9%. Het CBS zag de grootste stijging van het aantal WW-uitkeringen in Twente, de Achterhoek en in Gorinchem.

0: Gerber, Verhalenhuis Haarlem, muziektheatergroep Revolve.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
2: Hemdvoorhem.nl, de webwinkel voor mannen. Profiteer tijdens de zomersale van tot wel 70% korting op polo's, strijkvrije overhemden, zwembroeken, sokken en een zeer grote collectie ondergoed. Shop topmerken als Tommy Hilfiger, Lacoste, Olymp, Calvin Klein, Björn Borg, Valken en nog veel meer. Wees er snel bij, want op is op. Ga nu naar hemdvoorhem.nl.
1: Slimme babyfoon met AI? Die wil je hebben. De Sensi Baby Babyfoon herkent huilen, buikligging en gezichtsbedekking. En geeft haarscherp beeld, dag en nacht. Sensi Baby Babyfoon. Nu verkrijgbaar op bol.com en thuistestenkopen.nl.
3: Verbouwen zonder gedoe? Kies voor Arslan Group. Van ontwerp en planning tot uitvoering en nazorg. Eén vast team regelt alles. Bezoek onze gigantische showrooms in Rotterdam en in Haarlem. En ontdek keukens, badkamers, vloeren en meer. Arslan Group. Vakmanschap van A tot Z. Kijk op arslangroup.nl.
4: Omdat we nog lang van elkaar willen genieten.
5: Omdat we nog zoveel plannen samen hebben.
6: Omdat ik mooie momenten met hem wil blijven delen.
7: Miljoenen redenen waarom we blijven strijden tegen kanker. KWF. Tegen kanker. Voor het leven.
8: Weet jij het antwoord op de vraag van vandaag? Luister naar Koffie Compleet tussen 10 en 11 uur en maak dagelijks kans op 2 vrijkaarten voor de Passamallan Estimewa XXL op 28 tot en met 30 augustus in Leeuwarden. De Indonesische, Indische en Molukse cultuur dichtbij.
9: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM.
10: 5, 4, 3, 2.
11: Tot 10 uur. Maatwerk in de muziek. Presentatie Elibert Maathuis.
12: The greatest music ever made. Classic hits.
13: Seabreeze. Seabreeze AM.

natuurlijk Abba en Gimme, Gimme, Gimme, A Man After Midnight. Het begin van Maatwerk in de Muziek op deze donderdag. En we kwamen eruit met Anne Zijlstra. En ik ben er tot 10 uur met een reis door de muziek. Zoals deze uit 1981. How about us? Weet je nog? Champagne.

country bij Maatwerk in de Muziek. Barbara Mandrell en Lee Greenwood. En we gaan naar 1972. Een nummer dat je waarschijnlijk kent van Gerard Cox. Toen was geluk heel gewoon, 1948. Maar dat komt uit 1972 uit het programma Hardy Massa. En gezongen door Coat Embee.

blijven het heerlijke muziek vinden. Ja, heel herkenbaar. The Carpenters en Close to You. En we gaan naar 1989. Weet je nog? Simon & Garfunkel, The Boxer.

Simon & Garfunkel en The Boxer. Ja, 1989, 69. Jongens, laat ik het nou niet gekker maken dan het is. Want ik kwam een beetje in de war. We gaan naar Afrika, 1982. Van de Amerikaanse rockgroep. En geschreven door de toetsenist David Page en Jeff Porcaro. En Toto natuurlijk. Dat was de groep.

nummer van Toto, Africa. 1982, ik zeg het nog maar eens even. En we gaan naar Herb Alpert's Disguise in Love With You.

dat je kan. Dat was de Deense deelname aan het Eurovisie Songfestival in 2001. En ja, dat waren Rollo en King, I Never Let You Go. We gaan naar 1969, de discotheek Tiffany's in Den Haag. Scheveningen, moet ik natuurlijk zeggen. En daar hoorde ik deze plaat voor het eerst. En het is een plaat die ik nog steeds heb en die we thuis nog steeds draaien. She Sold Me Magic, Lou Christie.

You Sold Me Magic. Aan 1969, ik zei het, de discotheek Tiffany, de eerste en enige en laatste keer dat ik een sigaret opstak en, voor de vriendin die ik destijds had. En ja, ze zit nu in 2026 nog steeds bij mij op de bank. En ja, het zijn van die leuke herinneringen. En die single hebben we toen meteen gekocht en die hebben we ook nog steeds. We gaan naar 1978, het album Even Now. En daarop Barry Manilow en

Copacabana en de Copa. Barry Manilow. En ik blijf het een heerlijk nummer vinden. Ja, dan gaan de speakers bij mij wel even hard. En ik vind het leuk om naar te luisteren. Gooise Vrouwen, we kennen het waarschijnlijk allemaal wel. En Peter Paul Muller ken je misschien ook wel. Hij speelt de rol van Martin Morero. En ja, een zanger. En ja, dan komen er natuurlijk ook van die singles uit. Zoals deze, Echte Liefde.

0: Ja, Franstalig Nicolas Perrac en Le Boulevard au tout matin. En ik kijk eens op de klok. Ja, ik denk dat ik nog een 4,5 minuut heb. Nog net genoeg voor de laatste plaat. En dan gaan we naar de koffie. Natuurlijk, koffiecompleet met Tom Polderman. En de vraag van vandaag. Ik ben benieuwd wat het weer voor een vraag is. En hij is er vanavond ook trouwens met Cuddy Up Country. Het is maar even dat je het weet. We zijn er trouwens 7 dagen in de week, 24 uur per dag, Radio Seabreeze. En ja, als je wat meer wilt weten over ons, dan kun je dat vinden op de website natuurlijk, radioseabreeze.nl. Maar we hebben tegenwoordig ook een app, Radio Seabreeze. Zoek hem maar eens even op in de mogelijkheden die je hebt op je telefoon. En dan heb je Radio Seabreeze altijd onder handbereik. En ik ben er morgen weer. Ja, tussen 9 en 10 met Maatwerk in de muziek. En die laatste plaat, die komt van Gypsy Del Sol. Un, dos, tres, María.
1: Un pasito pa'lante, María. Un, dos, tres. Un pasito.

0: Radio Seabreeze met nu het nieuws van 10 uur.
1: Dit is Edo Peters met het radionieuws op Radio Seabreeze. 3 dagen na de krachtige aardbeving in Indonesië is een 84-jarige verlamde vrouw levend onder de verwoeste resten van haar huis vandaan gehaald. Ze is niet gewond en verkeert in goede gezondheid. Door haar verlamming kan ze niet spreken. Ze was alleen een beetje verzwakt omdat ze sinds de aardbeving op zaterdagochtend niet meer had gegeten of gedronken. De beving voor de kust van het eiland Flores had een kracht van 7,7 en eiste zeker 73 levens. Bij het instorten van een mijn in het westen van de Centraal-Afrikaanse Republiek blijken veel meer slachtoffers te zijn gevallen, ruim 100. Het ongeluk gebeurde eergisteren, veel lichamen zijn nu pas onder het puin teruggevonden. Door een aardverschuiving dicht bij de grens met Kameroen kwam een lawine van zand naar beneden. Veel mijnwerkers in tunnels raakten bedolven, er worden nog steeds mensen vermist. Verwacht wordt dat daardoor het dodental nog verder zal oplopen. Israël heeft omstreden aanbestedingen uitgeschreven voor de bouw van illegale nederzettingswoningen op de westelijke Jordaan-oever. De Palestijnen zijn woedend. Door het plan blijft er niets over van wat de Palestijnse staat zou moeten vormen. Het gaat om een gebied van 12 vierkante kilometer tussen Jeruzalem en de bestaande nederzetting Ma'ale Adumim. 21 Europese landen vinden het plan een schending van het internationaal recht. Delen van Duitsland gingen vannacht gebukt onder een zware storm. 1 vrouw kwam om toen ze door een omvallende boom werd geraakt. Een andere vrouw raakte daarbij zwaar gewond. Ze waren samen aan het wandelen in Waldorf in de deelstaat Rijnland-Palts. In Beieren richtte de storm grote schade aan in Neder-Franken en in het zuiden van Thüringen en in Hessen. Van diverse woningen werd het dak eraf geblazen door de storm. Sommige zijn onbewoonbaar verklaard. Het weer overwegend grijs en wisselvallig met soms felle buien bij een stevige zuidwestenwind. Tijdens de neerslag koelt het flink af. Als het droog is liggen de maxima rond de 22 graden. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
2: Ontdek de Biotica-lijn van Ortica, beter bekend als Ortiflor. Zorgvuldig geformuleerd voor baby's, kinderen, vrouwen en mannen. Kies bijvoorbeeld voor Ortiflor Original met 9 bacteriestammen. Profiteer nu van een mooie actie bij de online drogist. Er is er maar één.
3: Zoek jij een origineel cadeau? Ontdek stedencadeau.nl met verrassende merchandise van jouw stad, provincie.

0: De eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
1: Verbouwen zonder gedoe? Kies voor Arslan Group. Van ontwerp en planning tot uitvoering en nazorg. Eén vast team regelt alles. Bezoek onze gigantische showrooms in Rotterdam en in Haarlem. En ontdek keukens, badkamers, vloeren en meer. Arslan Group. Vakmanschap van A tot Z. Kijk op arslangroup.nl.
2: Nooit meer te hoeven zoeken naar Radio Sybris, want naast de vertrouwde Middelgolf is er nu ook de Radio Sybris app voor Android en iOS. Download hem nu gratis via je App Store.
3: Zet je radioklem op 1098 en 1395 AM.

0: Ja, dat staat op een album wat Mike Astor ooit heeft uitgebracht. Dat er weer jaren geleden, luister vrienden. Een liedje wat geschreven is door Bart Peters trouwens. Dat is wel lekker om naar te luisteren. Radio Seabreeze.
1: Dit is Tom Polderman. Met koffie, gebak en vooral veel gezelligheid.
0: Ja, heel veel gezelligheid. Een bijzonder goede morgen. Het is alweer donderdag. Gaat snel, hè? Onvoorstelbaar. Vanavond hebben we natuurlijk Giddy Up Country. Maar vanmorgen eerst nog even koffie compleet en allerhande andere programma's. Ja, binnen zonder kloppen. En dat soort dingen meer. Dankjewel trouwens, Elibeth Maathuis, voor het voorgaande uur. Die hebben het weer op een leuke manier gedaan. We hebben Elibeth een tijdje moeten missen, omdat hij een beetje ziekjes was. Maar hij is er weer hoor. Gezellig, heerlijk, heerlijk. Hey, we gaan een leuke plaat draaien van niemand minder dan, hoe kan het ook anders? Ja, Danny Vera. Gaan we eens luisteren. Could you be the one? Nou, zou leuk zijn, hè?

0: Danny Vera en Could You Be The One. Ja, er zijn er meerdere geweest die Could You Be The One waren van de week. Want afgelopen zondag heeft meneer De Boer het spelletje De Vraag van Vandaag gewonnen. De heer Veenstra, S. Veenstra, die was afgelopen maandag aan de beurt. Dinsdag hadden we Fenna Meijer en gisteren, woensdag, hadden we Chris Bruinsma, ja, die de prijzen gewonnen hebben. Nou, jullie krijgen allemaal die twee vrijkaarten binnengestuurd. Er zijn er echt twee hoor, overigens. Want we hadden vorige week een luisteraar die belde op van, hey, klopt het wel dat ik er twee gekregen heb? Ik ben toch maar alleen? Ja, je hebt er twee gekregen in ieder geval. En dat is toch fantastisch. Ja, die krijg je toegestuurd namens Istimea. De Pasar Malam Istimea. Die stuurt die kaarten naar de winnaars toe. Straks om 10:30 dan hebben we weer een nieuwe vraag van vandaag. En ben benieuwd, hè, of er weer nieuwe winnaars zijn. Dat lijkt me hartstikke leuk.
1: Don Polderman.
2: Lekker bakkie.
0: Ja, het spelletje De Vraag van Vandaag loopt boven verwachting goed, moet ik eerlijkheidshalve zeggen. Er zijn heel veel mensen die reageren. En ja, de kans is toch altijd nog wel groot dat je het wint, hoor, als je reageert. Ja, dus ik zou het zeker doen. Hé, we gaan even vol gas geven met Erik.

Ja, heerlijk hè. Erik van Hoofd en volle gas in zijn truck. Ja, dat is toch wat een... misschien wordt dit wel de opvolger van Henk Wijngaard. Overigens over Henk Wijngaard gesproken. Laatste vrienden, u weet dat hij in het ziekenhuis gelegen heeft of nog ligt. En hij kan alleen maar zeggen, hij is razend blij met alle leuke verzoekjes en wensen die hij toegestuurd heeft gekregen via Facebook. En het gaat hem best redelijk goed, zegt hij zelf. Oké, nou Henk, dat hopen we dan maar. Want we denken allemaal een beetje aan Jorren. Nou maar op. En hier is een mooie plaats speciaal voor jou van Piet Veerman. You Needed Me. Althans gezongen door Piet Veerman.

You Needed Me. En een geweldig mooi nummer van Piet Veerman. En dat allemaal gedraaid hier op uw favoriete radiozendertje Radio Seabreeze in het programma Koffie Compleet. Ja, het is allemaal wat. Terwijl de zomervakantie nog niet overal voorbij is, zien reisorganisaties dat de herfstvakantie al volop wordt geboekt. De voorkeur gaat vooral uit naar zonnige bestemmingen. Al spelen geopolitieke spanningen wel een degelijke rol mee in deze keuze. Put your radio.

Heerlijk, hè? Een plaatje van de Boons uit Enschede. Het dateert uit 1972 alweer, dat is lang geleden, lieve laatste vrienden. Beverwijk die schudde deze week op zijn grondvesten als een van de grootste defensiehelikopters de Chinook afgelopen woensdagmorgen, gisteren dus, een landing op het terrein van Ankies Hoeve inzet. En net na de middag deze dat nog een keertje. Defensie voert namelijk van 17 tot en met 20 augustus de oefening Medic Falking uit. En onder andere doen ze dat bij burgerziekenhuizen, onder andere bij het ziekenhuis in Beverwijk, het brandwondenziekenhuis. Ja, daar hebben we een tijdje terug trouwens een vraag over gehad, hè, in het programma De Vraag van Vandaag. Weet u nog? Ja, en dat was goed beantwoord. Goed, wat gaan we doen? Een lekkere plaat draaien, luister vrienden. Jawel, geloof het of niet, van...

En deze ook natuurlijk, hè. Ja, zit je radio, ik leef op Seabreeze. Een heerlijke plaat van een tribute band, de BZN Tribute Band. So let's forgive and forget.

0: Leven Joost Band. Ze komen uit Volendam vandaan. Hoe kan dat ook anders? Dat hoor je al aan de muziek. Lieve Duitse vrienden, heeft u enig idee waar de tijd voor is? Nou, ik wel.
1: Weet jij het antwoord op de vraag van vandaag? Luister naar Koffie Compleet tussen 10 en 11 uur en maak dagelijks kans op 2 vrijkaarten voor de Passamallan Estimewa XXL op 28 tot en met 30 augustus in Leeuwarden. De Indonesische, Indische en Molukse cultuur dichtbij.
0: Ja, zeker weten. De Indonesische cultuur dichtbij. Ja, luister vrienden, het is een beetje een instinkertje de vraag die ik heb aan u. Huh? Mij niet kwalijk, ik moest even kuchen. Dat heeft niks met een instinkertje te maken trouwens. Het is vandaag donderdag 20 augustus. En het klinkt heel gek, maar in Nederland hebben we een stad welke nog niet zo heel erg oud is overigens. Nee, echt waar. Er zit in die stad nog een andere stad. Moet je even goed luisteren. In die stad zit nog een andere stad. In die stad die nog niet zo heel erg oud is. Ja, in die stad die in die stad zit. Het klinkt gek wat ik zeg. Maar daar kun je allemaal outlet spullen kopen enzovoort. Deze outletstad is genoemd naar een historisch schip dat daar onlosmakelijk bij betrokken is. Ik wil van u weten, in welke stad ligt deze outletstad? Is dat A in Emmeloord, B in Almere of C is dat in Lelystad? In welke stad ligt die outletstad waar ik het over had? A in Emmeloord, B in Almere of C in Lelystad? Weet u het antwoord? Stuur het dan naar ton@radiosybris.nl. En Ton schrijf je met de N. En Radio Sybris met BREEZE.nl. Je kan het ook sms'en naar 06-121-77148. En maak net als al die andere kans op 2 vrijkaarten voor de Passamallan Estimewa XL. Eind deze maand in Leeuwarden. En ik zeg het eerlijk hoor. Er zijn al heel veel mensen die ervoor gingen met de goede antwoorden. En dat is toch fantastisch, hè? Ja, nou, u kunt voor deze vraag voor vandaag ook lekker antwoorden. En wie weet heeft u al vanmiddag die 2 kaarten te pakken. You never know.
2: Goedemorgen. En vandaag met Tom Bolle.

van iemand minder dan de Kiddies. En ook die komen uit Volendam vandaan, laatste vrienden. Die hebben wel, geloof het of niet, eeuwig de mijne. Ja, nou, als je daar bent, dan heb je geluk. Ja, toch? Op het Laardense agenda prijkt op zaterdag en zondag het foodfestival Le Baroque. Le Bok, niet Le Baroque, Le Bok. En traditionele getrouw is dat voor de Sint-Jans-basiliek in het Noord-Hollandse Laren. Operazanger Marco Bakker die geeft er aanstaande zondag een gratis optreden met de Vegas Orchestra. Nou, dat zal wel heel erg leuk worden, denk ik. Ja, denk ik wel. Oh, oh, oh, oh, oh, oh. Moet wel de goede overzetten, volgende week.

Heerlijk, hè? The Man Who Sold the World. Ja, een plaatje van Lulu en David Bowie. Ja, 1974. En terwijl je in Almere gezellig naar de kermis kan gaan... tot en met 23 augustus, luister vrienden. Jawel, kan je ook naar Amersfoort gaan. En wel naar het Dierenpark Amersfoort. Want daar is een zomerfestival. Dat begint vanmiddag om 3:00. En dat duurt tot vanavond 8:00. En de komende 3 dagen is dat het geval. En ja, dat is heel erg gezellig. Dan kun je lekker dansen op muziek en dat soort dingen meer. Tussen de apen en tussen de leeuwen en tussen de tijgers en ga zo maar door. Je kan en met de dieren gezellig contact maken. En hoewel, contact moet je wel mee oppassen. Want een leeuw die vreet je zo op. Maar in ieder geval, het is gezellig. Er is ook country music daar trouwens. Dat is leuk om te weten. En er schijnt dat er een paar leuke country groepjes optreden. En dat is toch fantastisch. Ja, vind ik wel hoor. Hey. De beste keus voor Oldies Radio. Vanavond zei ik het, hè? Ja, dan heb ik ook weer het programma Giddy Up Country tussen 8 en 9 uur. En ja, voordat het zover is, gaan we eerst een leuke plaat draaien van de radio's. Die koos. Na, na, na.

zeggen. Ja, she goes na na na na. Ja. Het is werkelijk waar. Onvoorstelbaar leuk. En dat is toch hier op Radio Seabreeze. En we doen het met alle soorten van genoegen. Hé, hey, wat gaan we doen? We gaan een hele mooie plaat draaien van Leo Sayer. Ja, long tall glasses and I can dance. Doe je mee? Lekker dansen? Nee,

dansen bij Jansen, zeggen ze dan. Ja, ik ken dansen. Een heerlijke plaat van, hoe kan het ook anders, Leo Sayer uit 1974. Tijden vlieger voorbij, luisteren vrienden, hier op uw station Radio CBS Europe's number one radio. Ja, ik heb hier een plaatje van Faya Condios. And what's a woman? Nou...

Allen. Ja, heerlijk gemaakt van Vaya Condios. In de koffiecup laatste vrienden. Ja, en ik kwam vanmorgen een artiest tegen. En dan heb ik het over Gimme June. Een Nederlandse countryzanger. Werkelijk fantastisch doet. En een enorme mooie stem heeft, moet ik eerlijkheidshalve zeggen. Ze is een tijdje terug ook bij The Voice of Holland en The Voice of Duitsland geweest. En daar heeft ze ook hoge ogen gescoord. Ja, fantastisch hoor. Ga maar eens luisteren naar You and I van deze dame. Kimmy June. Mm.

zangeres op het Nederlandse country firmament, laatste vrienden. Je hebt wel, dan heb ik het over Kimmy June. En ja, daar gaat u zonder enige twijfel in Gear in Koffiekopleten en ook in Giddy Up Country meer over horen. Goed. Ja, laatste vrienden, kijk op de klok van gehoorzaamheid. Dan zien we het. Het is de hoogste tijd om afscheid te nemen van het programma Koffiekopleten voor vandaag. Ja, nou, ik heb het weer met veel plezier gedaan natuurlijk. En dat, ja, dat plezier, dat is er altijd weer opnieuw. Ja, we gaan nog heel even de vraag van vandaag laten horen. En dat is namelijk, ja, het klinkt heel gek, maar in Nederland hebben we een stad welke nog niet zo heel erg oud is overigens. Maar het is een stad waar nog een stad in zit. En die stad waar die erin zit, daar gaat het om. Dat is een stad waar je outletspullen kunt kopen. Deze outletstad is genoemd naar een historisch schip en daar onlosmakelijk bij betrokken. Ja, in welke stad ligt deze outletstad? Ik bedoel dus niet de outletstad zelf, maar ik bedoel de stad waar de outletstad in ligt. Is dat A in Emmeloord? Is dat B in Almere? Of is dat C in Lelystad? Als u het antwoord weet, stuur het naar ton@radiosieveries.nl of sms het naar 06-121-77148. Dat kan ook. Je maakt kans op 2 vrijkaarten voor de Pasar Malam is die Mewa XL. Eind deze maand in Leeuwarden. Ja, dat is toch geweldig, hè? Nou ja, ik zou er zeker mee doen als ik u wat van. Ja, dat is toch leuk om die kaarten te kunnen winnen. Wat mij betreft, fijne dag verder en tot morgen. Dag, oh nee, tot vanavond natuurlijk in Giddy Up Country. En anders tot morgen. Dag!

0: luistert naar Radio Sea Breeze met nu het nieuws van 11 uur.
1: Dit is Edo Peters met het radionieuws op Radio Sea Breeze. Justitie denkt nog eens 3 overlijdens te kunnen linken aan de website Funcaps, een totaal van 21. Het OM onderzoekt ook nog 2 andere sterfgevallen. 3 verdachten staan terecht omdat ze vanaf 2020 zonder vergunning online zware slaap- en kalmeringsmiddelen hebben verkocht. Ze streken daar 42 miljoen euro mee op. Bij verkeerde dosering konden de pillen dodelijk zijn. 2 van de 3 verdachten zijn in België al veroordeeld tot celstraffen wegens handel in designer drugs. De Ierse mediawaakhond wil opheldering van TikTok over video's met gevaarlijk rijgedrag na een dodelijke crash afgelopen weekend. Daarbij kwamen 5 tieners om en raakten 4 inzittenden van een andere auto zwaar gewond. Zeker 3 van de omgekomen tieners deelden filmpjes van een dollemansrit op TikTok. Ze reden tegen het verkeer in. Het eindigde met een frontale botsing. Het is niet duidelijk of de beelden daadwerkelijk tijdens die dodelijke rit zijn gemaakt. Onderzocht wordt of TikTok zich aan wettelijke regels heeft gehouden. Het dodental van de Russische raketaanval op de Oekraïnse hoofdstad Kiev is opgelopen tot 13. Ook zijn zeker 40 mensen gewond geraakt. Polen heeft extra luchtoperaties uitgevoerd vanwege de aanval. De Russen vielen vannacht aan met ballistische raketten, kruisraketten en drones. 12 mensen kwamen om in Kiev, eentje in een voorstad. Een van de drones is neergestort in een onbewoond gebied in Roemenië. 3 dagen na de krachtige aardbeving in Indonesië is een 84-jarige verlamde vrouw levend onder de verwoeste resten van haar huis vandaan gehaald. Ze heeft geen verwondingen en verkeert in goede gezondheid. Door haar verlamming kon ze niet spreken. Ze was alleen een beetje verzwakt, omdat ze sinds de aardbeving op zaterdagochtend niet meer had gegeten of gedronken. De beving voor de kust van het eiland Flores had een kracht van 7,7 en eiste zeker 73 levens. Het weer wisselvallig, soms felle buien, een stevige zuidwestenwind en bij droge perioden maximaal rond 22 graden. Tot zover het radionieuws op Radio Sea Breeze.
2: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
3: Pas je wel eens op een baby? Houd altijd een oogje in het cel, waar je ook bent. Met de Sensi Baby AI Babyphone Camera. Met meldingen bij huilen of gevaar. Uit voorraad leverbaar op thuistestenkopen.nl.
4: Omdat we nog lang van elkaar willen genieten.
5: Omdat we nog zoveel plannen samen hebben.
6: Omdat ik mooie momenten met hem wil blijven delen.
7: Miljoenen redenen waarom we blijven strijden tegen kanker. KWF. Tegen kanker. Voor het leven.
8: Nooit meer te hoeven zoeken naar Radio Sea Breeze, want naast de vertrouwde Middelgolf is er nu ook de Radio Sea Breeze app voor Android en iOS. Download hem.

Goedemorgen op deze donderdag. Ik ben Wiebe Christ. En dit is Binnen Zonder Kloppen op Radio Seabreeze AM 1395. Het programma voor uitslapers die graag wakker willen worden met de hits van toen. Maar we draaien ze ook zeker graag voor iedereen die er al een halve dag op heeft zitten. Het komende uur kun je weer genieten van de pareltjes uit de hitlijsten van een grijs verleden. Misschien dat er voor jou een aardig plaatje bij zit die je op een idee brengt. Andere toppers van toen die je nog nooit hebt gehoord in Binnen Zonder Kloppen. We openen vandaag met Prince en I Would Die For You. Prince was Roger Nelson en was Amerikaans popartiest in de breedste zin van het woord. Hij stond bekend als een zeer productieve workaholic en verkocht bij leven meer dan 150 miljoen geluidsdragers. Als bijnaam had hij His Royal Badness, gebruikt vanwege zijn seksueel getinte teksten. Purple Rain in 1984 was zijn grootste hit. En de net gedraaide opvolger I Would Die For You werd in Nederland nummer 3. Tot zover het Prince nieuws van toen. Op naar de voordeur, want ik hoorde dan wel. Er zal visite zijn. Goedemorgen. Hebben we er zin in? Het blijft nieuwsgierig wie vandaag de moeite doen voor een Seabreeze-visite. Velen horen over en weer dat onze koffie uitzonderlijk is door de match met de beroemde oranjekoek. En nemen graag even de tijd voor een bezoekje aan onze Seabreeze-studio's. Wie staan er vandaag in de playlist van Binnen Zonder Kloppen?

Ik zie bij wijze van spreken een andere Nirvana en André Hazes, John Mayall, Grapefruit, Benny Nijman, Opus, The Red Hot Chili Peppers en Barry Ryan. Nou, dat belooft weer een uitstekend uurtje. Een uurtje met verfrissende nostalgie op je radio. Veel plezier tot 12 uur met deze lijst, waar we zometeen Mary Head tegenkomen met One Night in Bangkok. Gevolgd door Jurgen van der Lippe, die ons een goedemorgen wenst zonder zorgen. Bangkok.

ook goedemorgen, Jurgen. En nog bedankt voor je verzoekjes. Hij vroeg onder andere de Oostenrijkse Opus aan met Life is Life. Komt zo, want hier is nog zo'n tekstschrijver, net als vorige week, die op zijn zolderkamertje een bijzondere tekst schreef over de verloren liefde in dit geval. En dat was ook nog zijn eigen vriendin. Timmy T. deed dat in 1990. Hij had er tot in Amerika een nummer 1 hit mee. Heel bijzonder. In Nederland werd het lied op vrijdag 29 maart 1991 alarmschijf. En dat helpt altijd als je een hit wil hebben. Toen hij in de feesttent in Steenwijk optrad, werd de hele show door tal van omliggende lokale omroepen uitgezonden.

0: please, just don't let me go.
1: Vanaf onze antennes op het dak van het aquarium in Grauw. Straalt Radio Seabreeze nostalgie af voor jou.
2: One more try was dat. Timmy T en zijn zolderkamerhit. Over naar Opus, ik had het er net al even over. Life is Life was in 1984 de meezinger van het jaar. En kreeg daar een award voor. Ook vanwege de grote verkoop in diverse landen. Het nummer werd ook bekend doordat Diego Maradona tijdens de warming up een mooie act vertoonde met de bal op dit nummer. Verder is Opus alleen in Duitsland, Oostenrijk en Zwitserland nog doorgebroken met andere nummers. Ondanks dat de band nog 13 albums heeft uitgebracht, waarvan de laatste in 2005, is de band voor de rest van de wereld toch een eendagsvlieg.

Tijd voor de eerste Nederlandstalige bijdrage, in dit geval van Benny Nijman uit Maastricht. Op zijn 6e kreeg hij een gitaar van Sinterklaas en nam les. Na zijn MULO-diploma volgde hij begin jaren 70 een opleiding aan de Kleinkunstacademie in Amsterdam. Hij brak in 1980 door met het nummer Ik Weet Niet Hoe. In 1985 scoorde Nijman zijn grootste hit met de nummer 1 hit Waarom fluister ik je naam nog? Vanaf de tweede helft van de jaren 80 had Benny geen grote hits meer. Wel bracht hij nog een aantal goed verkopende albums uit en had hij een aantal theatertournees. In 1995 bracht hij onder meer enkele Franstalige en Griekse klassiekers op de bühne. Nijman ontving in 1995 een gouden harp en is op 7 februari 2008 overleden. Zometeen hoor je wanneer een vrijgezel pas gaat slapen. Nu eerst Barry Ryan. En die vindt dat de wereld er een stuk mooier op wordt door kitsch, pracht en praal.

Wat men van hem denkt, is niet getrouwd, heeft geen gezin. Zijn bed blijft koud de hele nacht, en ook zijn flat

weten we allemaal weer wanneer een vrijgezel pas gaat slapen. Misschien dat de Red Hot Chili Peppers daar nog een schepje aan toe kunnen voegen door het onder de brug te doen. Het is een band trouwens die in 1983 in Los Angeles werd opgericht en is vooral bekend van de singles Californication, Other Side, By The Way en Under The Bridge. Nu het geval Nirvana. De bekendste Nirvana is een Amerikaanse band spelend in het grunge genre. Maar in 1968 was er ook een Nirvana in Engeland. Die maakte heel andere muziek. Het was een progressieve Londens duo met een Griek en een Ier. De beide Nirvana's hebben een rechtszaak gehad over de naam. Die werd geschikt in den minne en de uitkomst is niet meer bekend dan dat beide bands dezelfde naam zijn blijven voeren. De Engelse Nirvana had in 1968 deze Rainbow Chaser als grote hit.

Zo, wat een feest op Radio Seabreeze, want in de playlist staat vandaag ook Ronnie Tober. In het kader van Weet je nog wel, oudje? Met een roos in je blonde haren hoor je hem straks langskomen nadat het diepe water van Grapefruit ten gehore wordt gebracht. Een Britse band die in 1968 scoorde met hun eerste single Dear Delilah. Nadat Deep Water in 1969 een hit werd, werd de band aan het eind van dat jaar ontbonden. Grapefruit en Deep Water.

We draaiden Johnny Rivers al eerder in dit programma. Je hoort hem straks met The Secret Agent Man uit 1966. En als ik Freddy and the Dreamers zeg, dan denken velen direct aan Humor on Stage, de Mercy Beat periode en de hits Do the Freddy, If You Gonna Make a Fool of Somebody and I'm Telling You Now. Hun cabareske manier van optreden leidde tot grote populariteit, tot in Amerika. Er werden zelfs 4 films over ze gemaakt. Je hoort nu Susan's Party en dat zegt al genoeg over hun stijl.

0: kloppen met Wiebe-Christ.
1: Instant Karma was een hit van John Lennon, gemaakt in 1970. Karma is een begrip uit het Hindoeïsme en Boeddhisme dat letterlijk vertaald wordt als handeling, actie of daad. Karma omvat de fysieke en mentale acties van een individu die gevolgen hebben voor het leven en volgende levens door middel van reïncarnatie. U kunt hem nog wel volgen. Het nummer bereikte de top 5 in de Britse en Amerikaanse single charts en streed in Amerika met de hit van The Beatles, Let It Be, waar het de eerste solo-hit van een lid van de band werd die een miljoen exemplaren verkocht. Je hoort hem hier bij Seabreeze, maar omdat we van mooi weer houden, eerst André Hazes en de zomer.

Het einde van deze aflevering is alweer in zicht. Ik besluit met nog twee plaatjes. Eentje van de Rumba Tre en Baila Mi Rumba. En de grote John Mayall hit Room to Move. En wens jou nog een prettige donderdag. Morgenochtend om 11 uur ben ik er weer. Met een nieuwe Binnen Zonder Kloppen op Radio Series. Tot dan!

0: luistert naar Radio Seabreeze met nu het nieuws van 12 uur.
1: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op Radio Seabreeze. De politie heeft een 53-jarige man uit de gemeente Apeldoorn opgepakt. Hij wordt verdacht van betrokkenheid bij een ernstig zedendelict in de zomer van 1993 in Apeldoorn. Een vrouw werd toen door een man met een mes in haar huis bedreigd en verkracht. Er kon destijds niemand worden aangehouden, maar er was wel een DNA-spoor. Alleen dat spoor leverde toen niets op. 33 jaar later is dat wel het geval, dankzij DNA-verwantheidsonderzoek. Telecomverstrekker Vodafone moet een boete van €185.000 betalen omdat het bedrijf door een fout in de software aan 158 klanten een krediet had verstrekt, terwijl dat niet had gemogen. Die fout werd in augustus 2022 gemaakt. Daardoor werden een korte tijd een paar toetsingsstappen voor het verstrekken van een krediet overgeslagen. Enkele jaren daarvoor was Vodafone door de toezichthouder ook al op de vingers getikt, omdat het bedrijf bepaalde kredietcontroles niet zou doen. Justitie denkt nog eens 3 overlijdens te kunnen linken aan de website FunCaps, een totaal van 21. Het OM onderzoekt ook nog 2 andere sterfgevallen. 3 verdachten staan terecht omdat ze vanaf 2020 zonder vergunning online zware slaap- en kalmeringsmiddelen hebben verkocht. Ze streken daar €42 miljoen mee op. Bij verkeerde dosering konden de pillen dodelijk zijn. 2 van de 3 verdachten zijn in België al veroordeeld tot celstraffen wegens handel in designerdrugs. China heeft gereageerd op de aangekondigde Amerikaanse importheffingen van 100% op droneonderdelen en drones uit het buitenland. Het land zegt fel tegen te zijn en dringt aan om die heffingen meteen in te trekken. De tarieven zouden mogelijk vanaf 3 september ingaan. Amerika zal volgens president Trump te afhankelijk zijn van drones uit het buitenland. China voelt zich gediscrimineerd. De tarieven zouden de wereldwijde toeleveringsketen voor drones ontregelen en er blijft weinig over van een eerlijke en concurrerende markt, aldus China. Het weer wisselvallig met buien en soms ook onweer. Bij een matige zuidwestenwind wordt het zo'n 20 graden. Aan zee en op het IJsselmeer kan het stevig waaien, windkracht 6. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
2: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
3: Omdat ik nog duizenden keren naast haar wakker wil worden.
4: Omdat ik samen verder wil.
5: Omdat ik bij elke nieuwe herinnering wil zijn.
6: Miljoenen redenen waarom we blijven strijden tegen kanker. KWF. Tegen kanker. Voor het leven.
7: Slimme babyfoon met AI? Die wil je hebben. De Sensi Baby Babyfoon herkent huilen, buikligging en gezichtsbedekking. En geeft haarscherp beeld, dag en nacht. Sensi Baby Babyfoon. Nu verkrijgbaar op bol.com en thuistestenkopen.nl.
8: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
9: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.

Zo, je luistert naar Radio Seabreeze. Dankjewel, Wiebe Christ, voor het afgelopen uur binnen zonder kloppen. En in Bart's Middag Breeze hebben we muziek van The Surfers, Paul Young, Anita Ward en The Cure. Maar eerst gaan we terug naar 1966 met The Hollies. Hier is Bus Stop.

0: van Bonnie M. En die komt uit 1977 en is een van de meest herkenbare hits van de populaire discogroep. Met de opvallende vertelstem, het aanstekelijke ritme en de dramatische koortjes kreeg het nummer een heel eigen karakter. Het verhaal is losjes gebaseerd op de Amerikaanse crimineel Kate Barker, die samen met haar zoons bekend stond als Ma Baker. Een heerlijke discoklassieker die nog altijd volop energie uitstraalt. Dit is Bonnie M in Bart's Middag Breeze. Hier is Ma Baker.
1: The Sea Breeze, blah, blah.
2: Freeze, I'm Ma Baker. Put your hands in the air, give me all your money.
3: This is the story of Ma Baker.

Streets, waar jij van houdt, die hoor je in Bart's Middlebury's Fiction Factory uit 1983. Feels Like Heaven. En we draaien nog meer hits. Nu een met een zomerstintje. Dit is Juan.

0: luister altijd.
1: Leuk dat je luistert en ingeschakeld bent op de 1098 en natuurlijk de 1395. Of je luistert naar de stream live.radiosybris.nl.
2: De hit

gesproken wordt hier of bij jou thuis. En dit is de tweede alweer op de donderdagmiddag. Close to Me van The Cure. En die komt uit 1985 en laat de band van een opvallende, toegankelijke en speelse kant horen. Het aanstekelijke ritme, de sfeervolle piano en de karakteristieke zang van Robert Smith geven het nummer een heel eigen, licht melancholische sfeer. De tekst gaat over de onzekerheid en angst om iemand te verliezen die heel dichtbij je staat. Een tijdloze jaren 80 klassieker die nog altijd

grijs verleden. Want het was een cover van de gelijknamige Al Green hit uit 1971. En je hoorde Tina Turner Let's Stay Together uit 1983. En daarmee zijn we het einde gekomen van dit radioprogramma. Straks na 1 uur. Paul van der Mark met zijn muziekboutique. En voor de rest van de programmering kijk je op onze website www.radiosybris.nl. Je hebt nog één plaat voor mij te goed. En dat is er een van Ready for the World. Nummer O, Sheila. Je wordt bedankt voor het luisteren. Dit was weer een aflevering van Bart's Middagbreeze. Heel graag tot morgen zijn we er weer na het nieuws van 12 uur.

0: Je luistert naar Radio Seabreeze met nu het nieuws van 1 uur.
1: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op Radio Seabreeze. Afgelopen nacht rond 3:30 is bij een ongeluk in Rotterdam een persoon overleden. Twee anderen zijn zwaar gewond, zij zijn naar het ziekenhuis gebracht. Rijnmond meldt dat de betrokken auto in tweeën is gebroken. Het ongeluk gebeurde op de Prins Alexanderlaan. De auto raakte van de weg en kwam tegen een boom tot stilstand. Bij het ongeluk waren geen andere weggebruikers betrokken. Het Duitse Robert Koch-instituut schat dat de hitte deze zomer in Duitsland aan zeker 14.000 mensen het leven heeft gekost, maar in werkelijkheid kan het aantal nog hoger liggen. Van de mensen die overleden zijn, waren er ruim 12.500 ouder dan 65 jaar. 7.040 personen waren 85-plussers. Mensen kwamen te overlijden aan hitteberoerte, maar ook omdat soms de gezondheidsproblemen die zij hadden erger werden. 2026 is volgens het Duitse instituut nu al een van de dodelijkste jaren in lange tijd. In Amerika is de totale overheidsschuld voor het eerst boven de 40 biljoen dollar uitgekomen. Een ruime verdubbeling tijdens de presidentschappen van Joe Biden en Donald Trump. Per Amerikaanse inwoner gaat het dan om $117.000. In 2017, toen Trump voor de eerste keer aan de macht kwam, bedroeg de staatsschuld $19,95 biljoen. De recordhoogte van 40 biljoen is geen verrassing. Amerikaanse financiëndeskundigen zagen het al aankomen, meldt persbureau Reuters. Budgethotelketen Travelodge-topvrouw Joanna Bodell verlaat het bedrijf nadat er ophef was ontstaan over het seksueel misbruik van een vrouwelijke gast in een hotelkamer van de keten. In december 2022 werd de vrouw in een hotel in Maidenhead door een man op haar kamer overvallen. De man had een keycard van het personeel gekregen nadat hij gelogen had. Hij zit in de cel, maar er waren meer incidenten en Travelodge zou te weinig doen om de veiligheid van de gasten te garanderen. Het weer wisselvallig met buien en soms ook onweer. Bij een matige zuidwestenwind wordt het zo'n 20 graden. Aan zee en op het IJsselmeer kan het stevig waaien, windkracht 6. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
2: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
3: Slimme babyfoon met AI? Die wil je hebben. De Sensi Baby Babyfoon herkent huilen, buikligging en gezichtsbedekking. En geeft haarscherp beeld, dag en nacht. Sensi Baby Babyfoon. Nu verkrijgbaar op bol.com en thuistestenkopen.nl.
4: Omdat ik nog duizenden keren naast haar wakker wil worden.
5: Omdat ik samen verder wil.
6: Omdat ik bij elke nieuwe herinnering wil zijn.
7: Miljoenen redenen waarom we blijven strijden tegen kanker. KWF. Tegen kanker. Voor het leven.
8: Soms heb je maar één spel nodig om elkaar echt te begrijpen. Met de interactieve spellen van Super People Company leer je spelenderwijs meer over samenwerken, leiderschap, neurodiversiteit en inclusie. Waarom mag leren niet leuk zijn? Bekijk alle spellen op superpeoplecompany.com en vraag een demo aan.
9: Weet jij het antwoord op de vraag van vandaag? Luister naar Koffie Compleet tussen 10 en 11 uur en maak dagelijks kans op 2 vrijkaarten voor de Passamallan Estimewa XXL op 28 tot en met 30 augustus in Leeuwarden. De Indonesische, Indische en Molukse cultuur dichtbij.
0: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM.

0: Charles Muziekboutique.
1: Ouder als dit nummer draait je niet vandaag hoor. Dateert uit 1950. En waarom draait dat nou? Binnenkort hebben wij hier in Frankrijk, in La Capelle Cabanac, waar ik woon, een groot feest. In het teken van de jaren 30, 40 en 50. En aan mij werd de vraag gesteld: kun jij de muziek verzorgen, maar dan wel een beetje de muziek uit die tijd. Dus ik heb wat zitten zoeken. Er kwam onder andere dus dit nummer tegen uit het jaar 1950. De allergrootste van de zangeres Teresa Brieuwer. Music, music, music. Misschien dat je het ergens in je achterhoofd wel kende. Goed, welkom bij het programma. Bart, dankjewel voor het afgelopen uur hier bij Cibris. En nou, we gaan eventjes wat minder vrij terug in de tijd. Naar de jaren 70. Met Wally Talks. Dit is Bridges Are Burning.

overigens wel aardig hoor. Als je op zoek bent naar muziek uit de jaren 30, 40 en 50, kom je heel veel nummers tegen die wij later ook kenden. Ik wist bijvoorbeeld absoluut niet dat het nummer van Spooky and Sue, Swinging on the Star, oorspronkelijk van Bing Crosby was. Ja. Nou, en meer van dat soort verrassingen kwam ik tegen bij het zoeken naar muziek uit dat tijdperk. Tot zover de jaren 30, 40, 50 hier in mijn programma. En dit is René, High Time, We Went.

0: Ik blijf nog even als je het niet erg vindt. René, high time we went. En het is vandaag, zag ik, de internationale dag van de mug. En meestal zijn internationale dagen om iets te vieren. Maar deze dag is eigenlijk uitgeroepen om de mug te bestrijden. Omdat die eigenlijk alleen maar overlast veroorzaakt.
1: Dans le quartier du vieux Québec.

0: Ik vind dat geloof ik wel een van de leukste nummers van Joe Dassin dans le jeu. En we blijven een klein beetje in Frankrijk en weer niet. Ja, en ik spreek geen Wartaal hoor. We gaan een nummer draaien dat uit het jaar 1978 dateert van Ramse Shaffi. Maar het oorspronkelijke heet het Mardinière Volonté Vivre uit 1977 van de Franse zanger Serge Reggiani. En dit is hem. Denk je dat je al weet welke kant het op gaat? Laat me.
1: Ik ben misschien te laat geboren, of in een land met ander licht. Ik voel me altijd wat verloren, al toont de spiegel mijn gezicht. Ik ken de kroegen, kathedralen, van Amsterdam tot aan Maastricht. Toch zal ik elke dag verdwalen, dat houdt de zaak

verankerd. Soms woon ik hier, soms leef ik daar. Ik heb mijn leven niet verkankerd. Ik heb geen bezit en geen

lopen, blijf ik nog jou zingen. Jouw zwarte schaap, jouw trouwe fijn. Ik blijf nog lang en liefst nog langer. Maar laat me blijven wie ik ben.

0: Blijft mooi, hè? Tekst is van Herman Pieter de Boer. Overigens wel een heel andere tekst dan de originele van Frank uit Frankrijk. Want in de Franse versie gaat het over een man die bang is om te sterven. En in de versie van Ramse Shaffi staat de zanger midden in het leven. Muziek uit de Galerij de Rollers Lorie. Over een half uur gaan we een nummer toevoegen aan die playlist op Spotify.
1: Antiek is pas antiek als er antiek op staat. En op deze staat antiek.

We doken weer eventjes ver in het hitverleden met Johnny A. En Yes Tonight, Josephine. En de Four Tops scoorden met Richard Albiader. En in de jaren 70 deed Gloria Gaynor het nog eens een keertje dunnetjes over. Dan hebben we het over het jaar 1975. En dit is haar versie van die Motown-klassieker. Dansmuziek op de donderdagmiddag bij Seabreeze.

0: mooie van het Electric Light Orchestra. Nou, ik heb even naar buiten gekeken, maar blauwe lucht zien we vandaag hier in Frankrijk niet.
1: Goedemiddag van 1 tot 2, Pauls muziek.
0: Wel, dat komt hier met bakken naar beneden. Maar goed, dat heeft wel een voordeel. Ik hou heel veel tijd over vandaag, want ja, alle planten die op de terrassen staan water geven, daar ben je toch wel eventjes mee bezig. En dat heb ik de afgelopen maanden elke dag moeten doen. En vandaag dus niet. Vandaag voelt een beetje als een vrije dag.

0: hoop dat we jou een beetje aan het glimlachen maken met de muziek die we voor je hebben hier bij Seabreeze. Cockney Rebel en Steve Harley en Make Me Smile. En we hebben er weer een.
1: Een muziekboutique duwt je in de rug.
0: Ik heb hem vorige week ook wel een duwtje gegeven, maar volgens mij kan hij nog wel een duwtje gebruiken. Carol G en Bruno Mars, en het is een geweldig mooi nummer. Still.

Origineel gezongen, dat heette het jaar 1936. Fred Astaire zong het Let's Face the Music and Dance. Dit was een uitvoering van jaren later van Robbie Williams. Dit is Tracy Ullman.

Tracy Ullman, op de dag overigens dat Max Verstappen zijn contract bij Red Bull verlengd heeft tot het jaar 1930. Ik ben benieuwd of je daar komende zondag Zandvoort geen

had het overigens niet verwacht. Ik had eigenlijk verwacht dat hij wel zou gaan vertrekken, gelet op alle resultaten die hij behaald heeft. Of de resultaten die hij juist niet behaald heeft. Maar wie weet wat voor clausules er in zijn contract zitten. We gaan een plaat toevoegen. De Galerij de Rollers voor die er eigenlijk al lang in had moeten staan. Zijn nummer uit het jaar 1978. Hij brak ermee door. Het blijft wel zijn allergrootste. Tol Hansen. En dit is Big City.

mooie klassieker uit de jaren 60, waar we er zaterdagmiddag in het programma Zee Klassiekers en andere pareltjes ook weer de nodige van gaan draaien. Los van alle verhalen over de zeezenders van destijds en van de verhalen van de mensen die er gewerkt hebben en die het dus allemaal weten. Ja, dat zaterdagmiddag hier bij Seabreeze tussen 4 en 6 en komende zaterdag heel veel aandacht aan de bestorming destijds door de Nederlandse overheid van de Ross Revenge. En nu, Tavares.

enige wat ik heb. Dat vonden de broeders Tavares in de jaren 70. En terecht. En we halen de muziek hier niet weg hoor. Want voor mij zit het erop op deze donderdagmiddag. Maar Terry Hendrik staat klaar om het stokje over te nemen. En tot het nieuws. Is dus een keer een instrumentaaltje. Jen Hammer, Crockett Steam. Ik wens je een hele fijne donderdag. En wat mij betreft tot zaterdagmiddag 4 uur.

0: het nieuws van 2 uur.
1: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op Radio Seabreeze. Binnenkort gaan de uitnodigingen voor een coronaprik de deur uit. De groep is kleiner geworden, want vanaf nu worden alleen kwetsbaren en 70-plussers uitgenodigd. Eerder mochten ook 60-plussers en zwangere vrouwen een prik komen halen, maar dat is volgens de Gezondheidsraad niet meer nodig, omdat het risico om in het ziekenhuis te worden opgenomen vanaf 70 jaar toeneemt. Mensen die bijvoorbeeld aan COPD of diabetes lijden, kunnen vanaf komende dinsdag een afspraak maken. De vaccinatieronde start op 21 september. Tegen een 40-jarige man uit Vlissingen heeft het Openbaar Ministerie 6 jaar gevangenisstraf geëist voor het verkrachten van een 14-jarig meisje vorig jaar. De man zou het kind met een vuurwapen bedreigd hebben. Het slachtoffer was van huis weggelopen en had drugs gebruikt en kwam uiteindelijk samen met haar vriendje in de woning van de verdachte terecht. Daar zou ze onder de douche verkracht zijn. Het meisje maakte gebruik van haar spreekrecht en vertelde PTSS te hebben opgelopen. Ze leidt aan nachtmerries, flashbacks en herbelevingen. Onderzoeksinstituut Nifel meldt dat tijdens de hittegolf in juni meer mensen zich bij de huisartsenposten hebben gemeld. Op een gewone werkdag in juni gaat het om 43 gevallen per 100.000 inwoners. Tijdens de hittegolf waren dat er 49. Ook in het weekend trokken meer mensen bij de huisartsenposten aan de bel. Het ging veelal om kinderen tot 4 jaar en hoogbejaarden. Nederlanders vieren graag vakantie op de camping in Zweden. Volgens de Zweedse kampeerbrancheorganisatie steeg het aantal overnachtingen van Nederlanders vorig jaar met ruim 7% tot ruim 417.000. Nederland staat daarmee op de derde plaats van buitenlandse overnachtingen in Zweden. Het land beleefde een record met 17,3 miljoen overnachtingen van Zweden en buitenlanders op Zweedse campings. Zweden wordt verder graag bezocht door kampeerders uit Duitsland, Zwitserland, Noorwegen en Denemarken. Het weer wisselvallig met buien en soms ook onweer. Bij een matige zuidwestenwind is het zo'n 20 graden. Aan zee en op het IJsselmeer kan het stevig waaien, windkracht 6. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
2: In den beginne was er een verhaal. De chaos en de ander. Vrijdag 11 september, Verhalenhuis Haarlem, muziektheatergroep Revolve.
3: Blijf niet rondlopen met voetklachten, laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
4: Slimme babyfoon met AI? Die wil je hebben. De Sensi Baby Babyfoon herkent huilen, buikligging en gezichtsbedekking. En geeft haarscherp beeld, dag en nacht. Sensi Baby Babyfoon. Nu verkrijgbaar op bol.com en thuistestenkopen.nl.
5: Online een tweedehands auto kopen of leasen? Bij Carvendo.nl kies je uit meer dan 10.000 auto's en regel je alles vanuit huis. Altijd een jaar garantie, de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
6: Ik wil graag meedoen, maar op veel plekken kan dat niet. Dat voelt eenzaam.
7: Een handicap beperkt een kind niet voor het leven. Buitengesloten worden doet dat wel. U kunt een toekomst creëren waarin geen kind met een handicap meer buitengesloten is. Door Stichting Het Gehandicapte Kind in uw testament op te nemen. Ga naar gehandicaptekind.nl/nalaten.
6: Help je mee?
8: Heb je genoeg van kleding die je huid irriteert en niet ademt? Ontdek Unbleached, premium ongebleekte polyestervrije dameskleding van 100% natuurlijke stoffen. Puur, rustig en super elegant. Ontworpen in Nederland en handgemaakt voor jou. Shop jouw zuivere look op un-bleached.nl.
9: Nooit meer te hoeven zoeken naar Radio Seabreeze, want naast de vertrouwde Middelgolf is er nu ook de Radio Seabreeze app voor Android en iOS. Download hem nu gratis via je App Store.
0: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM.
10: Er zijn veel radiostations die beweren dat zij de beste zijn. Maar dat bepaal jij.

0: mijn dank is weer groot, Paul van der Mark, voor het afgelopen uur hier op de radio op deze donderdagmiddag tussen 2 en 3. Nee, tussen 1 en 2 moet ik zeggen. En dat betekent dat we weer Take It Easy gaan doen. Het was ooit de eerste plaat hier bij Seabreeze op mijn radioprogramma.
1: The Easy Way Show met Terry Hendricks.
0: Dat was het. The Eagles met Take It Easy uit 1972. En Paul horen we ongetwijfeld de volgende keer weer met zijn muziekboutique.
1: Easy Way Show.
0: En voordat het zover is, gaan wij natuurlijk vandaag luisteren op deze donderdag editie van de Easy Way Show. 2 uur lang van alles wat en van niets te veel. Dat betekent dat we weer een keur aan platen hebben uitgezocht. Onder andere deze uit het jaar 68 alweer. De Four Tops met If I Were a Carpenter.

Een van de lekkerste nummers vind ik dit van Paul McCartney tezamen met Wings. En dat was natuurlijk niet al te lange tijd nadat hij met de Beatles stopte of de Beatles gestopt waren. Deze Band on the Run. Ik kan me herinneren dat ik met mijn transistorradiootje over de straat liep en mijn eigen zendertje had aangezet. Ik weet nog wel, was het een Josti-kitje of was het een zender met een buisje? Ik weet het niet precies meer. Het is in ieder geval heel lang geleden. En de hoek van de straat kon ik in ieder geval halen met dat zendertje. Maar toen het uiteindelijk wat meer werd, dacht ik van, weet je wat, ik zet een aantal van die lekkere lange platen op, zoals onder andere die van Paul McCartney en The Wings met Band on the Run. En nog wat nummers op een tapeje gezet en rond gaan lopen. En ja hoor, maar liefst 10 straten verder was het signaal nog luid en duidelijk te ontvangen. Onder andere ook deze draaide ik, Jerry Rafferty, nummer, die mooie Baker Street.

Het is een werkelijk leuk meisje, deze Isabella A. Ze maakte het hitje 1994 alweer. En wat is dat weer ver terug in de tijd. Als je daar zo over nadenkt. En ik weet dat dit een van haar weinige leuke hitjes was uit het Vlaanderenland. Jij mag altijd op me rekenen. Zeker weten, zo. Dan is het weer te koud, dan is het weer te warm, dan is het weer te droog, dan is het weer te nat. En als het gaat regenen zeggen ze, ach, er vallen maar een paar emmertjes. Weet je wat, wees blij dat er weer regen valt. Want in California doet het dat niet.

Soms word ik er een beetje verdrietig van dat ik denk, waarom wordt dit soort muziek vandaag in de dag niet meer gemaakt? Maar gelukkig wel gedraaid hier bij Seabreeze. Gewoon lekkere muziek met zo'n koortje erachter. En een stukje symfonie met strijkers op de achtergrond. Heerlijk om naar te luisteren. En dat doen we hier bij Seabreeze alle dagen van de week. Voor jou op de radio. The Love Affair met A Day Without Love uit 68 alweer. En natuurlijk, wanneer kom je thuis? Op een maandag? Nee, je komt thuis als je luistert naar Seabreeze en natuurlijk ook naar de Easy Way Show. Dit is de Little River Band, alweer uit 77. Home on a Monday. Luister mee hier op de radio. Can you

我说话了，哎呀，哎呀，我都忘了干了，我呀，哎呀，说呀，是呀，给呀，说个摩托，给呀，说个摩托，说个雅基呀，嘿呀，wat dacht je van luister ik naar Japanse radio? Nee hoor. Dat was ik. Gewoon even een gekke bui zeggen ze wel eens. Dit was Kiyo Sakamoto met Sukiyaki. We kennen hem. En als je naar Sukiyaki moet, dan moet je naar Japan. En dan zou je toch ongetwijfeld het vliegtuig moeten pakken. Want een beetje zwemmen lijkt me niet zo handig. Met de boot, ach, dat is lang verleden tijd. Toen de Nederlanders nog naar Canada, Brazilië of de Verenigde Staten gingen. Toen pakten zij de boot, jazeker. Maar de motors in 78 gingen toen al met het vliegtuig. En zij deden dat natuurlijk van niets meer of minder dan het enige echte airport. Daar luister je naar, hier op de radio.

Weet je wat nou het mooie is van de Easy Way Show? Dat de ene week ik het lekker in de Easy Way stijl kan houden. En de andere week dat ik denk van, nou weet je wat? Wat mij betreft mag het wat meer tempo op de radio. En dat doen we dan ook. Dus vandaag had ik echt zo'n bui van, weet je wat? We pakken wat nummers met tempo hier op de radio. Misschien het volgende uur weer wat Easy Way. We gaan naar de serie China Beach. Kun je dat nog herinneren? Jaren geleden alweer in 1989 uitgebracht. Dit is Diana Ross en de Supremes met Reflections.

het gekke vind als ik iets over Cluster wil terugzoeken. Van, dan ja, kom ik alleen maar een Duitse band tegen. En toch waren ze er echt met deze hit. Ze komen in ieder geval niet terug. Misschien komt zij wel terug morgen. Cluster met, zoals gezegd, morgen kom je terug. En na zo'n triest relaas om terug te komen, pak ik altijd even iets van Charles Aznavour, Yesterday, When I Was Young.

gelukkig, luisteraars, luisteren we nog steeds naar de Easy Way Show. En wat ik eerder in het programma zei, vandaag heel veel uptempo nummers hier op de radio. 1098 en 1395 AM. En nog was aankondigen dat over een uur Hans de Knecht met de Middle of the Road Show er weer is. En dit was even weer meer het rustpuntje uit 1973 alweer. De Gladys Knight en de Pips. En ik dacht, weet je wat, is een van de laatste nummers. Neem ik een keer een instrumentaaltje waarvan ik hoop dat het nieuws en weer er niet tussendoor komt. Want dan kunnen we weer niet genieten van deze muziek. Meestal eindigen we zo een uur met instrumentale muziek. En ik dacht, weet je wat, we starten er wat eerder. Ik zou zeggen, geniet er even van. En ben er graag weer bij je om even na drieën op de radio met het tweede deel van de Easy Way Show. Tot zover de Love Unlimited Orchestra met Love Team.

0: luistert naar Radio Seabreeze met nu het nieuws van 3 uur.
1: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op Radio Seabreeze. Treinreizigers worden door Nederlandse spoorwegen opgeroepen om hun afval vandaag mee te nemen en het niet in de trein of op het station weg te gooien, maar elders. Door een landelijke staking van schoonmakers die gisteren begon en vandaag nog duurt, werken er een stuk minder mensen om de treinen schoon te houden. Minder afval scheelt dus een hoop werk. Zo'n kleine 30% van het treinschoonmaakpersoneel staakt, zegt NS. Het bedrijf meldt dat er niet meer klachten dan normaal zijn over vieze treinen. De Europese Commissie is niet bezorgd over het tijdig bijvullen van de Europese gasvoorraden. Een woordvoerder van de Commissie zegt dat de Europese gasvoorraden momenteel voor 62% gevuld zijn. Vorig jaar was dat 74%. De oorlog in het Midden-Oosten zorgde ervoor dat de gasprijzen door het dak gingen en het gevolg was dat de voorraden een stuk langzamer dan normaal gevuld worden. In Nederland zijn de ondergrondse gasvoorraden voor 41,3% gevuld. Binnenkort gaan de uitnodigingen voor een coronaprik de deur uit. De groep is kleiner geworden, want vanaf nu worden alleen kwetsbaren en 70-plussers uitgenodigd. Eerder mochten ook 60-plussers en zwangere vrouwen een prik komen halen, maar dat is volgens de Gezondheidsraad niet meer nodig, omdat het risico om in het ziekenhuis te worden opgenomen vanaf 70 jaar toeneemt. Mensen die bijvoorbeeld aan COPD of diabetes lijden, kunnen vanaf komende dinsdag een afspraak maken. De vaccinatieronde start op 21 september. Israël is tegen, maar Turkije is vastberaden en blijft Syrië helpen bij de opbouw van een krijgsmacht. Er zijn en waren volgens het Turkse ministerie van Defensie geen Turkse militairen op de basis in het noorden van Syrië, die afgelopen dinsdag door Israël werd aangevallen. De Israëlische premier Netanyahu stelt dat Turkije zijn militaire aanwezigheid in Noord-Syrië aan het versterken is, ondanks dat Israël gewaarschuwd heeft dit niet te doen. Het weer wisselvallig met buien en soms ook onweer. Bij een matige zuidwestenwind is het zo'n 20 graden. Aan zee en op het IJsselmeer kan het stevig waaien, windkracht 6. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
2: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
3: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
4: Omdat ik nog duizenden keren naast haar wakker wil worden.
5: Omdat ik samen verder wil.
6: Omdat ik bij elke nieuwe herinnering wil zijn.
5: Miljoenen redenen waarom we blijven strijden tegen kanker. KWF. Tegen kanker. Voor het leven.
7: Mensenrelatie, Radboud Visser.
8: Hey, wat hebben jullie goed gematcht? Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
7: Jazeker.
9: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
10: Nooit meer te hoeven zoeken naar Radio Seabreeze, want naast de vertrouwde Middelgolf is er nu ook de Radio Seabreeze app voor Android en iOS. Download hem nu gratis via je App Store.
0: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM.
11: The Easy Way Show. Met Terry Hendricks.

0: jou gedraaid, deze. Toen je nog maar net 3 jaar oud was, jazeker. Uit 1967 alweer, deze van Van Morrison. En welkom in de tweede uur bij de Easy Way Show. We begonnen met Brown Eyed Girl.
1: De Easy Way Show met Terry Hendricks.
0: Dat betekent in de tweede uur wederom van alles wat en van niets te veel. En we gaan natuurlijk even nog naar de Easy Way. We draaien zo Albert West met die mooie
1: Easy Way Show.
0: Voor de good times.

altijd mooi vind om te zien en te lezen is dat het een hit was uit 1975. Nee, 74 om precies te zijn. Een enorme nummer 1 hit in de Amerikaanse Billboard Hot 100. En het was Paul Anka samen met Ouida Coates. En het liedje zorgde in die tijd voor wat opschudding, moet ik zeggen. Het was namelijk het woordje, de bezittelijke Having My Baby. En dat was wat voor opschudding bij de vrouwenbeweging destijds. En ja, tegenwoordig, misschien is er eigenlijk niet zo gek veel veranderd, zou ik zo zeggen. Tegenwoordig, want ja, is het veranderd? Nee. Wij draaien hier muziek uit die goede oude tijd, toen het allemaal anders was. Dit is Gary Shearston met...

0: The Easy Way Show. De mooiste oldies op Seabreeze.
1: Mijn lieve God, hoe is het mogelijk dat ik je hier ontmoet? Ik dacht dat ik je nimmer weer zou zien. Ik dacht, ik weet niet wat ik dacht, maar ik denk nu, wat is dit goed?

zingen hem nog steeds mee van A tot Z, zeg ik altijd maar. Deze van Joost Nuissel uit 1975. En hij stond daarmee hoog in de hitnotering in de top 40 toen de tijd. Of in de laatste jaren. Nee, Radio Noordzee bestond niet meer. De top 40 is gewoon en blijft toen de tijd de toonaangevende hitparade, moet ik zeggen. En het was, ik ben blij dat ik je niet vergeten ben. We gaan naar The Beautiful People van Melanie.

gaat toch wel heel rustig aan vandaag, moet ik zeggen. In de tweede uur van de Easy Way Show. Take it slow, slow, slow. Oh jee, John Legend. Met dat mooie nummer Ordinary People. En waarom doe ik dit? Omdat het de Easy Way Show heet. In het eerste uur dat minder rustig ging en straks het echt onrustig wordt. Om 4 uur met de Middle of the Road Show. Want dan breekt het weer los met Hans de Knecht. Vandaar even deze rust op de radio. We gaan naar 1978. Een van de hits die ze toemaakte en veel gehoord is op de radio. En muziek wat je vandaag in de dag weinig of nooit meer voorbij hoort komen. Maar gelukkig wel, hier bij Seabreeze. 1098 en 1395. 24 uur per dag, 7 dagen in de week. Dit is

0: Ach, we weten het allemaal. Het gaat allemaal over liefde, verdriet en geluk. En elkaar ontmoeten en elkaar weer verlaten. Daar zong ze over Mary McGregor uit 77, dat nummer. En dat heette natuurlijk Torn Between Two Lovers. En over dat onderwerp gesproken, ja, dan zingt Udo daar ook nog een keer over. Weißt du noch, früher in der Zeit, einmal, wenn du gehst. Het Duitse nummer rond half, nou, iets later dan. En straks gaan we weer naar zo'n lekker zwemelplaatje uit 1968 van Bobby Goldsboro met Honey. Maar voordat het over is, deze.
1: Einmal, wenn du gehst, bald schon kann das sein, weil ich

ongelofelijke drama van Bobby Goldsborough. Het was een ongelofelijke hit in 1968. En het jaar dat ik ook vertoefde in de Verenigde Staten en mijn nicht van 16 toen helemaal huilend op haar bed lag bij het luisteren van dit nummer. Honey, mooie muziek hier bij Seabreeze op de radio. En over mooie muziek gesproken, pakken we ook even iets van country en western. Dit is Glen Campbell met Wichita Lyman. Muziek op de radio.

Op het strand van Ameland stond hij als knaap in de avondzon. Hij zei geen woord, begon zich langzaam uit te kleden. De vloed kwam hem tegemoet, hij zag alleen de horizon. Nog eenmaal draaide hij zich om, liep toen de zee.

het relaas van Boudewijn de Groot. En hij zong dat in 2004 alweer. En we draaien het hier op de radio. De Vondeling van Ameland. Ja, de Vondeling. De Vondeling kan misschien ook wel een beetje Seabreeze zijn. Want we zijn uiteindelijk de Vondeling van de zeezenders die ooit geweest zijn. We proberen een beetje dat gevoel over te brengen. Door af en toe de zee voorbij te laten komen. En we zeggen nog steeds, we hebben vertrouwen in je. En we vertrouwen jou. Dit is ABBA, I Still Have Faith in You.

Do I have it in me? I believe it is in there. For I know

0: hear a bittersweet song in the memories we share.
1: Straks veel plezier met het programma van Hans de Knecht. Ik zeg tot volgende week. Dag allemaal.

0: met nu het nieuws van 4 uur.
1: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op Radio Seabreeze. De voorzitter van de regio-burgemeesters, Hubert Bruls, maakt zich hard voor eenduidig landelijk beleid tegen demonstranten die de snelweg als demonstratielocatie gebruiken. Bruls zegt dat bijvoorbeeld de boeren op tractoren die de snelweg opgaan in het hele land op dezelfde manier moeten worden aangepakt, anders is het niet uit te leggen. De politie moet wat Bruls betreft overal in het land kunnen ingrijpen. In Oost-Nederland komt de politie in actie tegen demonstranten die de snelweg opgaan. In de Spaanse exclave Ceuta, waar een paar weken geleden tienduizenden migranten vanuit Marokko binnentrokken, hebben de autoriteiten de eerste 6 mensen geïdentificeerd die bij de exodus zijn omgekomen. Van 3 mensen kon de identiteit worden vastgesteld met DNA en van 3 anderen door middel van vingerafdrukken. In totaal zijn er 82 lichamen geborgen. Er wordt onderzocht hoe oud de overledenen zijn en of ze zijn omgekomen door geweld. Treinreizigers worden door Nederlandse Spoorwegen opgeroepen om hun afval vandaag mee te nemen en het niet in de trein of op het station weg te gooien, maar elders. Door een landelijke staking van schoonmakers die gisteren begon en vandaag nog duurt, werken er een stuk minder mensen om de treinen schoon te houden. Minder afval scheelt dus een hoop werk. Zo'n kleine 30% van het treinschoonmaakpersoneel staakt, zegt NS. Het bedrijf meldt dat er niet meer klachten dan normaal zijn over vieze treinen. De Wereldgezondheidsorganisatie WHO zal de Democratische Republiek Congo 70.000 doses van een vaccin tegen het ebola-virus geven. Alleen voor de variant die nu rondwaart is nog geen goedgekeurd vaccin beschikbaar. Het vaccin dat richting Congo gaat is bewezen effectief tegen de Zaire-variant. Of dit ook werkt tegen de ziekte waaraan nu bijna 2500 mensen zijn bezweken is onbekend, maar het zou wel enige bescherming moeten bieden. Er worden wel verschillende vaccins voor de nieuwe variant ontwikkeld. Het weer wisselvallig met buien en soms ook onweer. Bij een matige zuidwestenwind is het zo'n 20 graden. Aan zee en op het IJsselmeer kan het stevig waaien, windkracht 6. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
2: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
3: Aan alle vrouwen van 50 plus, met weinig energie, zonder duidelijke reden. Iedere vrouw maakt het in haar leven een keer mee. Check of je een Candida-overgroei hebt op candidacoach.nl.
4: Zoek jij een origineel cadeau? Ontdek stedencadeau.nl met verrassende merchandise van jouw stad, provincie of streek. Stedencadeau.nl, cadeau met een K.
5: Omdat ik nog duizenden keren naast haar wakker wil worden.
6: Omdat ik samen verder wil.
7: Omdat ik bij elke nieuwe herinnering wil zijn.
8: Miljoenen redenen waarom we blijven strijden tegen kanker. KWF. Tegen kanker. Voor het leven.
9: Klanten zoeken niet meer alleen in Google. Ze vragen het aan ChatGPT, Claude en Gemini. Wordt jouw bedrijf daar niet genoemd? Dan kiezen ze je concurrent. Jouw bedrijf wel genoemd in AI-antwoorden? InSpace regelt dit volledig automatisch voor jou. Wordt genoemd? Wordt gekozen. Ontdek InSpace op inspace.io.
10: Nooit meer te hoeven zoeken naar Radio Seabreeze, want naast de vertrouwde Middelgolf is er nu ook de Radio Seabreeze app voor Android en iOS. Download hem nu gratis via je App Store.
0: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM.

0: Schoten, Voorburg en Leidschendam.
1: Ja, Journey Kachman en haar brave broeders. Daar gaat Earth and Fire.
2: Dit is de Middle of the Road Show met Hans de Knoop.

Flowers and Follies en zo sfeerbepalend voor de jaren 70. De muziek van ILO, Electric Light Orchestra en Mr. Blue Sky. Want het blijft er toch een heerlijke plaats. Nog meer van de lekkers? Natuurlijk het komende uur. Wees welkom vrienden, waar ook op deze aardkloot. Dit is de Middle of the

0: Jet Black. I Want My Baby Back. Een van de zoveel uitvoeringen, in dit geval door Belle Epoque.
1: Een fijne van achter de keukengordijn.
0: In 1968 werd de groep opgericht onder de naam Maanverband. In de jaren 80 kwam Erik Meesje erbij en toen heette ze al Toontje Lager. Met een soort van bucketlist.
1: De

Ik moest heel lang geleden wel eens een traantje wegpinken bij deze plaat. Had je dat ook? Oh, zo mooi. Uit de tijd van Veronica, kom naar je toe deze zomer. Dat is wel heel lang geleden natuurlijk. Rod Stewart, and I Don't Want to Talk About It. Daarvoor uit Wageningen, Toontje Lager, met nog zoveel te doen. En juist, we zijn opeens weer lekker terug in die gouden jaren 70.

0: de Middellandse Roadshow via diverse kanalen. Luister vrienden.
1: Luister vinken.
0: Fijn dat jullie er allemaal bij zijn. En met vandaag soep. Soep, ja, champignonsoep uit de keuken, uit de kantine. Van Brenda en Frans. Heerlijk. Wat een verwennerij. 1973, het jaar ook voor Shy Coltrane. Hier is ze met Go Like a Lion.

van de graficus. Toch mooie muziek op deze aardkloot gebracht. Zeg. Geweldig, jongens. Lang geleden dat ik dit nummer draaide van The Darts. Was een Britse band die in 1976 werd opgericht. De Darts maakte voornamelijk doo-wop muziek. In eind jaren 70 en begin jaren 80 een eerste succes was een mix van de nummers Daddy Cool en The Girl Can Help It. Maar in 1978 hadden ze dit als nummer 2. It's a winning. Hey, dat is ook lang geleden. Grote sterren, vriend. Ja, je komt ze tegen in de wereld, Roodje. De voltooid

in de Verenigde Staten nooit succes heeft gehad. In tegenstelling tot Nederland, waar mede dankzij good old DJ Alfred Lagaller, die de groep perfect vond, de concerten goed werden bezocht en Piece of the Rock in 1978 terecht kwam op de 7e plek in de Nederlandse top 40. Dat waren zeiten, lieve Leute. What is finest in the middle of the road show. We zijn er gek op. Dit is Susanne.

stapel gek op jou, Suzanne. Er werden meer dan 3 miljoen platen van Suzanne verkocht. En dat kun je je niet voorstellen. 3 miljoen platen van het nummer in de kleine kikkerlandje Nederland. Maar gelukkig werd de plaat ook in het buitenland een groot succes in de diverse andere talen. Dankjewel, VOF de Kunst. Waaronder dus de zanger Nol Havens. Even de laatste plaat in de show. Maar gelukkig volgen er nog meer veel, veel leukere programma's. Blijf lekker luisteren. Veel plezier.

0: luistert naar Radio Seabreeze met nu het nieuws van 5 uur.
1: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op Radio Seabreeze. In Nederland hebben 18 mensen na de zonsverduistering van vorige week met zonschade aan hun zicht bij de oogarts aangeklopt. Dat blijkt uit een rondgang van het Nederlands Oogheelkundig Gezelschap. In totaal gaat het om 13 volwassenen en 5 kinderen. Zij liepen schade op door zonder bescherming naar de zonsverduistering te kijken. De meesten zien vlekken, maar er zijn ook mensen met klachten die een stuk ernstiger zijn. Het is op dit moment onduidelijk of iedereen zal herstellen. Er is code geel afgekondigd voor de provincies Noord- en Zuid-Holland, Groningen, Friesland en Zeeland. Dit vanwege waterhozen waarbij zware windstoten tot de mogelijkheden behoren. Waterhozen zijn kleine trechtervormige slurfjes die boven grote wateroppervlaktes kunnen ontstaan. Volgens het KNMI komen er aan de Nederlandse kust en boven het IJsselmeer ieder jaar tientallen waterhozen voor. Waterhozen zijn vaak minder sterk dan windhozen, maar mensen op het water kunnen er wel letsel door oplopen. De Washington Post meldt naar verschillende mails te hebben ingezien dat de Amerikaanse immigratiedienst ICE tot zeker begin dit jaar met Iran overlegd heeft wie de Verenigde Staten uitgezet moesten worden. Sinds 1979 gold in de VS de regel om geen vluchtelingen en dissidenten naar Iran te sturen. Van 2025 tot begin 2026 was er contact tussen de VS en Iran en kon ambassadepersoneel namen laten toevoegen of juist verwijderen en aandringen op een snellere uitzetting. Twee VN-medewerkers die sinds 9 augustus in Afghanistan werden vastgehouden zijn vrijgelaten. Dat laat een woordvoerder van de VN-organisatie UNAMA weten. Het tweetal maakte deel uit van een humanitaire missie in de provincie Herat toen ze werden opgepakt. De reden voor de arrestatie is niet bekendgemaakt. In juni werden ook al 20 hulpverleners aangehouden. Hun baarden zouden niet lang genoeg geweest zijn. De twee vrijgelaten medewerkers lijken in goede gezondheid te verkeren. Het weer. Vanavond en vannacht vallen er nog wat buien. In de nacht koelt het af naar 13 graden. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
2: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
3: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
4: Soms heb je maar één spel nodig om elkaar echt te begrijpen. Met de interactieve spellen van Super People Company leer je spelenderwijs meer over samenwerken, leiderschap, neurodiversiteit en inclusie. Waarom mag leren niet leuk zijn? Bekijk alle spellen op superpeoplecompany.com en vraag een demo aan.
5: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
6: Ontdek Suriname met de Torarica Group. Waar gastvrijheid, comfort en de rijke Surinaamse cultuur samenkomen. Verblijf in het hart van Paramaribo en geniet van luxe kamers, culinaire verrassingen en ontspanning. Boek nu via torarica.com. Torarica, we share the best with you.
7: Weet jij het antwoord op de vraag van vandaag? Luister naar Koffie Compleet tussen 10 en 11 uur en maak dagelijks kans op 2 vrijkaarten voor de Passamallan Estimewa XXL op 28 tot en met 30 augustus in Leeuwarden. De Indonesische, Indische en Molukse cultuur dichtbij.
0: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM.

Je luistert. Dit is Barkie's Bonanza. Live uit de Loft in Laren. Uiteraard weer met de hits van je leven. En die hits van je leven die komen uit de top 40. Zoals deze was op 20 augustus 1965. 20 augustus 1975. 1985 en 1991. We draaien de beste drie platen uit de top 40 van deze dag. Inclusief de nummers 1 vanaf ongeveer kwart voor 6. De beste muziek uit 4 decennia. Mijn naam is Wiebe Barkie. Top dat je hier bent. Hou hier. Uiteraard met het actuele weerbericht, de belangrijkste nieuwsitems. Het beste van 40 jaar hitstory tot aan 6 uur. Seabreeze. 1098 en 1395.

die waren dan al in begin 60 jaar en dames en heren. Een enorme carrière. Dit was uit de hitparade van 20 augustus 1975. Jive Talking. Toen ging ze al een beetje disco. Maar het echte disco geluid natuurlijk van de Bee Gees dat we kennen. Van bijvoorbeeld Saturday Night Fever. Was toen Barry Gibb. Ja, ik heb ooit een collega gehad. Dat was een vrouw. Als je tegen haar zei Barry Gibb, dan werd ze helemaal knalrood. Die was nogal verliefd op de man. En ze zei altijd Barry Kip. Maar anyway, Barry Kip die ging natuurlijk in 78 pas los met zijn falsetstem. En toen werd het echte disco. Maar even goed. Jive Talking, dames en heren, in Barkies Bonanza. We gaan naar het nieuws. Een man uit de gemeente Apeldoorn is aangehouden voor een verkrachting in 1993. De politie kwam de nu 53-jarige ruim 30 jaar op het spoor dankzij DNA-verwantschapsonderzoek. Hail to the chief. In augustus 1993 werd een vrouw in haar huis in Apeldoorn verkracht. Tot nu toe kwam het nooit tot een aanhouding. Er was DNA gevonden, maar er was geen match in de DNA-bank voor strafzaken. Zo schrijft Omroep Gelderland. Het cold case team van de politie

besloot het verwantschapsonderzoek te doen en vond mensen die familie zijn van het gevonden DNA. Op die manier kwamen ze bij de verdachte. Zijn DNA is getest en het blijkt inderdaad een match. Pak aan! Wij gaan naar 1985, dames en heren, met Madonna. And Into the Groove.

eerste is dit voor Jocelyn Brown. Samen met Incognito in Nederland. Op 20 augustus stond het in de hitparade, dames en heren. 1991, Always There. Laten we Jocelyn Brown natuurlijk legendarisch met Somebody Else's Guy. En volgens mij is het nog een hit gehad. Maar goed, ik weet maar, ik bereid het nooit voor. Dus, nou ja. Anyway, Seabreeze, dames en heren, we gaan naar het nieuws. Een proef met medische drones lijkt vooralsnog succesvol. Met drones worden medische zaken, zoals medicijnen, door de lucht vervoerd. De proef is nu een jaar bezig en wordt verlengd. Tussen de Isala ziekenhuizen in Zwolle en Meppel vloog afgelopen jaar 800 keer een drone met aan boord bloedmonsters of medicijnen. De drones deden gemiddeld 14 minuten over de vlucht. Als je met de auto gaat, duurt het gemiddeld 10 minuten langer. De drone was zeker in 92% van de gevallen inzetbaar het hele jaar door. Bij bijvoorbeeld harde wind kon er niet gevlogen worden. De proef wordt verlengd om tot medio 2007 om ervaring op te doen met meer verschillende medicijnen. Eerste hoe?

en Anyway, Anyhow, Anywhere uit de hitparade, de Nederlandse top 40 van 20 augustus 1965. Ja, toen zat ik mijn luier nog vol te schijten. Ik ben in januari 1965 geboren. Moet je je voorstellen. Het is een briljante band, dames en heren. En ja, wat ze daarna gedaan hebben met Tommy en ga zo maar door. Nou, blijft een van mijn favoriete bands, dames en heren. Zometeen gaan we in Barkies Wensen kijken wie er geboren zijn op deze dag in de popmuziek. Maar eerst dit nummer van ABBA, waarvan ik vind dat het hun beste ooit is. 75, SOS. Where are

0: vroeger altijd meer van de schreeuwende mensen en krijtsende gitaren. Dus ABBA vond ik helemaal niks. En dan zat ik top op te kijken en dan kwam ABBA weer. En ik dacht, jezus, daar gaan we weer. Maar naarmate de jaren verstrijken, dames en heren, je gaat die muziek beluisteren. Denk ja, dit is toch wel ongelooflijk goede muziek. 1975 in de Nationale Hitparade van Nederland, dames en heren. S.O.S.
1: Deze dag in popmuziek.
0: Augustus. En voor wie gaan we de kaarsjes uitblazen? Op de grote taart die popmuziek heet. Je hoort het nu. We beginnen op 20 augustus 1952. Toen werd geboren John Hiatt. Legendarische zanger uit de Verenigde Staten. Je kent hem van zijn laatste hit Have a Little Faith in Me. 1957 Leslie Knauer, nooit van gehoord. Zangeres van Promises. En 1956 Erik Jacot. Zanger van New Timeless. Zou dat een broer zijn van Ruud Jacob? Nee, ik weet het niet. 1971, Fred Durst. Hij is de zanger van Limp Bizkit. En 1968, Robert Clark. Zangeres uit de Verenigde Staten. 1979, dames en heren, Jamie Cullum. Zangeres en pianist uit Engeland. Maar voor een hitjaar gaan we terug naar 20 augustus 1948. Toen zag het levenslicht de legendarische Robert Plant. Natuurlijk, de zanger van Led Zeppelin.

vrolijk nummer van Annie Lennox en Dave Stewart. De Eurythmics uit 1985. There must be an angel playing with my heart. Op Seabreeze, dames en heren. We gaan nog één keer naar het nieuws. En daarna naar de nummers 1. Maar eerst nog even naar het nieuws. Tijdens de hittegolf van afgelopen juni... En jullie, denk ik dan, klopten meer mensen aan bij de huisartsenposten. Dat is te zien in de cijfers van onderzoeksinstituut Nivel. Op een gewone werkdag in juni zijn er gemiddeld zo'n 43 contacten per 100.000 inwoners. Dat kunnen bezoeken zijn of telefoontjes. Bij de hittegolf van juni waren dat er 49. Ook in het weekend was er een flinke toename te zien. Vooral bij kinderen tot 4 jaar en hoogbejaarden is de toename in zorggebruik zichtbaar. Het zou goed zijn als de spoedposten daar in de toekomst rekening mee houden. Zo zegt een onderzoeker van Nivel. Want klimaatverandering blijft zorgen voor toenemende hitte-extremen. Of kopen ergo. Kan ook. Zometeen naar nummers 1, dames en heren, Bargies van Enza. Maar eerst nog deze. The Gunners. Guns N' Roses. Hoog in de hitparade op deze dag in 1991. It is You Could Be Mine.

Guns N' Roses. Uit 1991, dames en heren, stond hoog in de parade op deze dag met You Could Be Mine. Geweldige videoclip trouwens ook. We gaan naar de nummers 1, dames en heren. Nummers 1. Wie stond er op deze dag, 20 augustus, op nummer 1 in de hitparade van 1973? Nummer 1 in de hitparade van 1985, 1991. Maar we beginnen met de hitparade van 20 augustus 1965.

door de Beatles, 1965 en Help. We gaan naar het weerbericht, dames en heren, in Barkies Bonanza. Morgenochtend is het opnieuw wisselvallig met meerdere felle buien die met een noordwestelijke wind vanaf de Noordzee worden aangevoerd. De buien trekken gedurende de ochtend verder het land op, maar in het zuidoosten lijkt het de hele middag nog droog te blijven. Morgenmiddag toont veel gelijkenissen met vandaag. Alleen de trekrichting, dat is een mooi woord, de trekrichting van de buien is nu anders. De buien trekken nu zuidoostwaarts het land over en zijn opnieuw talrijk. Tussen de buien door breekt de zon sporadisch en wordt het 19 of 20 graden. De wind is meest matig en komt uit het noordwesten. In de loop van de middag zijn de meeste buien bestemd voor het binnenland en wordt het in het kustgebied droger. Morgenavond trekken de buien in het binnenland via het noordwesten het land uit. Hierachter is het tijdelijk een stuk droger. De noordwestenwind gaat liggen en hier en daar komen brede opklaringen voor. Toch is het droge weer slechts tijdelijk, want later op de avond stijgt de buienkans opnieuw. Doe mij jullie maar, dames en heren. Alright. Nummer 1 in Barkies Bonanza op Seabreez. Dit stond op nummer 1 in 1975 op deze dag. Status quo. Rollover. Lay down.

Vottermeyer stond nummer 1 op deze dag in 1985 met Axel F. En dat nummer verwijst naar Axel... ik pak hem even bij. Axel Foley, dat was Beverly Hills Cop, dames en heren. Uit 1984 met natuurlijk Eddie Murphy. Deze Barkies Vanessa zit erop. Morgen meldt u me weer. Nee, niet. Nee. Morgen, thank God it's Friday. We gelijk alleen met de nummer 1 van 1991. Brian Adams and Everything I Do.

0: Radio Seabreeze met nu het nieuws van 6 uur.
1: Dit is Francis Dix met het radio nieuws op Radio Seabreeze. De politie heeft 3 mensen opgepakt op verdenking van betrokkenheid bij de dood van een 38-jarige man die gisteren gevonden werd in woontoren Het Statendam in Rotterdam. De verdachten zijn 2 vrouwen van 27 en 40 en een man van 33 jaar. Ze komen alle 3 uit Rotterdam. Agenten vonden het slachtoffer nadat een bekende een melding had gedaan dat hij geen contact met de man kon krijgen. Het drietal zou afgelopen nacht zijn klemgereden door de politie en opgepakt. Wat er in de flat gebeurd is, wordt nog onderzocht. De politie zoekt camerabeelden. In Dokkum is een fietser ernstig gewond geraakt door een blikseminslag. Dat gebeurde op de Mokkemawei in de Friese plaats. De fietser reed daar met een groepje toen de bliksem insloeg. Een traumahelikopter en 2 ambulances kwamen naar de plek van het ongeluk, aldus de Leeuwarder Courant. De politie kan verder niks zeggen over de toestand van het slachtoffer en hoe het met de andere fietsers is. In Nederland hebben 18 mensen na de zonsverduistering van vorige week met zonschade aan hun zicht zich bij de oogarts gemeld. In totaal gaat het om 13 volwassenen en 5 kinderen. Ze liepen schade op door zonder bescherming naar de zonsverduistering te kijken. De meesten zien vlekken, maar er zijn ook mensen met klachten die een stuk ernstiger zijn. Het is op dit moment onduidelijk of iedereen zal herstellen. De Washington Post meldt, na verschillende mails te hebben ingezien, dat de Amerikaanse immigratiedienst ICE tot zeker begin dit jaar met Iran heeft overlegd wie Amerika uitgezet moest worden. Sinds 1979 gold in de Verenigde Staten de regel om geen vluchtelingen en dissidenten naar Iran te sturen. Van 2025 tot begin 2026 was er contact tussen de Verenigde Staten en Iran en kon ambassadepersoneel namen laten toevoegen of juist verwijderen en aandringen op een snellere uitzetting. En dan nog het weer. Vanavond wisselen opklaringen en buien elkaar af. Vannacht kan er in de kustprovincies nog een enkele bui vallen en de temperatuur daalt dan naar zo'n 13 graden. Morgen vooral 's middags flink wat buien met kans op onweer. Er staat dan een matige noordwestenwind en het wordt een graad of 20. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
2: Zoek jij een origineel cadeau? Ontdek stedencadeau.nl met verrassende merchandise van jouw stad, provincie of streek. Stedencadeau.nl. Cadeau met een K. Pas je wel eens op een baby? Houd altijd een oogje in het cel, waar je ook bent. Met de Sensi Baby AI Babyphone Camera. Met meldingen bij huilen of gevaar. Uit voorraad leverbaar op thuistestenkopen.nl.
3: Problemen met de buren? Vragen over bouwschade? Of gaat het niet goed in de VVE? Ga dan naar voorrecht-rechtspraak.nl. Aan de hand van rechterlijke uitspraken in vergelijkbare zaken los je het samen op. Voorrecht Rechtspraak. Altijd een goede zaak.
4: Omdat ik nog duizenden keren naast haar wakker wil worden.
5: Omdat ik samen verder wil.
6: Omdat ik bij elke nieuwe herinnering wil zijn.
7: Miljoenen redenen waarom we blijven strijden tegen kanker. KWF. Tegen kanker. Voor het leven.
8: Nooit meer te hoeven zoeken naar Radio Seabreeze, want naast de vertrouwde Middelgolf is er nu ook de Radio Seabreeze-app voor Android en iOS. Download hem nu gratis via je App Store.
0: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM.

0: Welkom bij Zender in Woelig Water. In het komende uur ga je luisteren naar Stuurboord, uitgezonden op 28 juli 1979 van 5 tot 6 uur voor Radio Miamigo 272 vanaf de Magdalena. Destijds in 1979 verankerd op de Torntonbank, 17 mijl uit de kust van Blankenbergen in België.
1: De Costa Driving Show. Ook u kunt de Costa Brava Driving Show boeken. En dit op het telefoonnummer van Edu de Groot. 091-26-03-29. Dat is 091-26.

0: En de juiste tijd is exact 5 uur. Dan weer een nieuwskleun, dat schijnt bij mij altijd weer hetzelfde te moeten zijn, dan doen we het eventjes zo. In de Turkse hoofdstad Ankara zijn 4 Palestijnen formeel in staat van beschuldiging gesteld. Zij hadden 2 weken geleden een gijzelingsactie uitgevoerd in de Egyptische ambassade in Ankara. De belangrijkste aanklacht tegen hen luidt moord met voorbedachte raden. Hierop staat in Turkije de doodstraf. Het eigenlijke proces begint pas half augustus voor een militaire rechtbank. De aanleg van een pijpleiding van Rusland naar Iran gaat niet door. Dit is bekendgemaakt door de directeur van een Iraans gasbedrijf. De pijpleiding had begin volgend jaar klaar moeten zijn, maar Iran ziet daarvan af. De regering vindt dat gasuitvoer niet meer past in haar beleid, aldus de directeur. Een smal deel Amerikaanse marineschepen is in Thailand aangekomen met de eerste groep Zuid-Vietnamese vluchtelingen. Deze zijn op last van president Carter uit de Zuid-Chinese zee opgepikt. De vluchtelingen blijven een poosje in Thailand om later te worden overgebracht naar Amerika. Het Sandinistische Bevrijdingsfront ontkent wapens te hebben ontvangen van Cuba. Havana heeft ons alleen moreel en politiek gesteund, aldus een woordvoerder van het Sandinistische Bevrijdingsfront. Ten slotte het weerbericht voor vandaag. Vandaag zonnig en warm, met middagtemperaturen tussen 25 en 30 graden. Aan de kust wind van zee en minder warm. Morgen enkele regen- of onweersbuien en belangrijk koeler. Bij een rustige en vrij zonnige Noordzee is de temperatuur aan boord van de Magdalena momenteel 20 graden. Luisteraars, tot zover deze berichtgeving.
1: De allernieuwste ring met letters en geldstukken in goud, 18 karaat, komt u kiezen en kopen in de Juwelengalerij Zwitserland aan de Molenstraat nummer 3 aan de Grote Markt te Aalst in België. Telefoonnummer 053 21 16 50. Bij Juwelier Zwitserland ziet men meer dan om het even waar aan ongelooflijk lage prijzen. Juwelier Zwitserland, geopend alle werkdagen tot 19:30, vergoed graag uw reisonkosten.
2: Jullie Zwitserland.
3: Magazijn Frans Vlaming staat bekend om zijn ruime keuze in bouwmaterialen. Frans Vlaming vindt u aan de Engelmunster Steenweg 42D Oost-Rozenbeke. Magazijn Frans Vlaming, ook voor uw diverse soorten gereedschappen en tuinmaterialen.

0: Airport. En ik vind dit een plaat. Zes over vijf. En gezellig dat het hier is. En ik heb er zo'n zin in. Nog even en ik ga door tot vanavond 10 uur. De modus. En Airport, bedankt de heer Vermeer voor het nieuws en weer dit keer.
1: Stuurboord. Een live programma vanaf de Noordzee waar het zelden goed, maar het meestal goed fout gaat.
0: En over rock'n'roll gepraat.

was de titel. 10 minuten over 5 uur, stuurboord deel 2, welkom. Als u wat later bent ingeschakeld.

een stuurboord. Eentje hard, eentje zacht, eentje hard, eentje zacht. Maar eerst nog een zachte. Deze vind ik mooi. Mmm.

0: Jansen. Romain Ruel. Weet u dat ik eigenlijk helemaal geen Frans kan en dat het enige is wat ik kan verstaan? Trouwens, het stukje van Dupin ook, dat is eigenlijk... Daar houdt het ook echt mee op. Va danser, Romain Ruel. En zijn laatste natuurlijk wel verstaan. Kent u deze nog? Volgens mij zal het wel 1977 geweest zijn.
1: 77.
0: 77. 14:30 wordt nu toch echt weer stuurboord gezellig. Flash in the pan and down among the dead man.

vlees in de pan. En Down Among the Dead Men. Hey, je kunt ons schrijven via Micro Postbus 640 Port Louis Mauritius. Dat zal ik even spellen. Postbus 640. Nou, dat red je wel, dacht ik. PORT-LOUIS Port Louis. Dat geheel bevindt zich iets ten oosten van Afrika, oftewel op Mauritius. MAUIR.

0: minuten over vijf. Schiet lekker op zo. Zeg, ik heb iets leuks voor je. Ik weet niet of je hier Vermeer wel eens hebt horen zingen, maar toen ik de volgende
1: plaat... Hi, nou dat zijn mee!
0: En daarmee bedoelde hij eigenlijk deze plaat. Want ik legde hem klaar op de draaitafel. Ja, die plaat hoor. En toen begon hij zo lachelijk te zingen. Ik denk, ik zal er wat van zeggen, maar hij begon alweer.

eigenlijk wilde ik hem nog aan iemand opdragen, ook Karen Young. Een hot shot. Hey Trix, die was voor jou hoor. Maar door al die omstandigheden hier aan boord, kwam het er niet geheel uit, zoals dat heet. Onthoud je de datum mee. Maar in ieder geval met bijzonder veel groetjes vanaf de Noordzee hoor. Eindelijk weer eens muziek op de radio. 22 over. Oftewel 8 voor. Of 48 voor. Nee, 38, pardon. Yvonne Elliman en If I Can't Have You.

Yvonne Helleman. Afkomstig uit de film Saturday Night Fever. Vorige uur draaide al Frankie Valli. Uit de film Grease. Zo kunnen we natuurlijk nog heel lang doorgaan met allerlei prachtige muziek uit films te draaien. Maar ja, daar zijn we eigenlijk niet voor, nietwaar? 5 minuutjes voor 4:30 alweer. Hey Dickie, als we het over tricks hebben, hebben we het ook over jou, hè? Deze is voor jou, Just Like Vince Taylor.

de Golden Earring van LP Golden Earring Live. En daarom draaien we voor Dickie Just Like Vince Taylor. Nou, even dacht ik dat het leger voorbij kwam. Dat viel gelukkig weer mee. Dit is Raymond van het Groene Woud en de Miljonairs. En dan weet je al lang waar ik het over heb, zo om 5:45. Vlaanderen boven, reken er maar op. Waar

0: en de Millionaires. Tegenwoordig doet hij samen met de Centimeters. Verschil is duidelijk. Vlaanderen boven. Zo, eigenlijk moet ik weer welkom zeggen. Het is weer een half minuutje tot een heel minuutje over de klok van 5:30 en alweer. En dan zeg ik hallo.
1: Stuurboord met Wim de Groot op 2.

een dame die we in het vorige uur draaiden. Donna Summer, Amerika, daar komt ze vandaan. MacArthur's Park. Hey, nog 19 minuten te gaan in Stuurboord deel 2. Dan zijn we er weer doorheen. Dan krijgen we de muziekdoos van de heer Vermeer. En waarschijnlijk nieuws en weer van Big Ben van Praag. En zo is dat.

in elkaar. Dit is product van hun laatste. Stepping in the slide zone. 16 minuten alweer voor 6. Oh, het gaat de tijd snel niet waar. Hey, herken je de single van de Electric Light Orchestra nog wel? ILO, Shine a Little Love. Wel, dit is de B-kant.

de B-kant van Shine a Little Love, oftewel Jungle. Maar dat had je zeker al lang door. 13 voor 6. Het schiet alweer op. Toen ik zei dat we nieuws kregen met de heer Big Ben van Praag, ontstond er een wild rumoer hier in de studio. En dat ging dus niet door, want Johan Vermeer gaat dat doen. Hey, ken je deze nog? Een aantal jaartjes geleden. Van Arma en Ben ik de Min. Vast wel.

Bonnie Raitt. En Ben prefereert originele. Ik vind deze lang niet slecht hoor, reken maar. En dat was de titel My Little Runaway. Tot zover Bonnie Raitt. Oeh, wat is die hard. Jongen. You really got me. Van Halen. Ooit eens een keer in Nederland geboren, tenminste zijn voorouders. En dit is al de laatste vocale.

0: Je luistert naar Radio Seabreeze met nu het nieuws van 7 uur.
1: Dit is Francis Dix met het radionieuws op Radio Seabreeze. In Rusland is 1/3 van de grootste olieraffinaderijen vernield door Oekraïne en de spanningen aan de pomp lopen hoog op. President Poetin heeft besloten dat Russen die bij tankstations vechten om brandstof een hoge boete krijgen of opgepakt worden. In zeker 12 regio's staan lange files met automobilisten die willen tanken. Sommigen wachten al 30 uur en als ze aan de beurt zijn is de pomp leeg. In en rond Moskou gelden beperkingen voor het aantal liters dat getankt kan worden. In Nigeria zijn zeker 40 kinderen omgekomen nadat de boot waar ze op zaten en die overvol was kapseisde. Dat gebeurde in de staat Sokoto in het westen van het Afrikaanse land. Duikers zoeken nog naar meer mogelijke slachtoffers. De opvarenden waren onderweg om op rijstvelden te werken. In Nigeria komen vaker dodelijke ongelukken met boten voor. Schepen zijn technisch niet in orde, varen niet veilig of met te veel passagiers. De politie heeft 3 mensen opgepakt op verdenking van betrokkenheid bij de dood van een 38-jarige man die gisteren gevonden werd in woontoren Het Statendam in Rotterdam. De verdachten zijn 2 vrouwen van 27 en 40 en een man van 33 jaar. Ze komen alle 3 uit Rotterdam. Agenten vonden het slachtoffer nadat een bekende een melding had gedaan dat hij geen contact met de man kon krijgen. Het drietal zou afgelopen nacht zijn klemgereden door de politie en opgepakt. Wat er in de flat gebeurd is, wordt nog onderzocht. De politie zoekt camerabeelden. In Dokkum is een fietser ernstig gewond geraakt door een blikseminslag. Dat gebeurde op de Mokkemawei in de Friese plaats. De fietser reed daar met een groepje toen de bliksem insloeg. Een traumahelikopter en 2 ambulances kwamen naar de plek van het ongeluk, aldus de Leeuwarder Courant. De politie kan verder niks zeggen over de toestand van het slachtoffer en hoe het met de andere fietsers is. En dan nog het weer. Vanavond wisselen opklaringen en buien elkaar af. Vannacht kan er in de kustprovincies nog een enkele bui vallen en de temperatuur daalt dan naar zo'n 13 graden. Morgen vooral 's middags flink wat buien met kans op onweer. Er staat dan een matige noordwestenwind en het wordt een graad of 20. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
3: Problemen met de buren? Vragen over bouwschade? Of gaat het niet goed in de VVE? Ga dan naar voorrecht-rechtspraak.nl. Aan de hand van rechterlijke uitspraken in vergelijkbare zaken los je het samen op. Voorrecht rechtspraak. Altijd een goede zaak.
4: Nooit meer te hoeven zoeken naar Radio Seabreeze, want naast de vertrouwde Middelgolf is er nu ook de Radio Seabreeze app voor Android en iOS. Download hem nu gratis via je App Store.
0: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM.

0: heerlijke jaren 80 sound, dacht ik zomaar. Howard Jones.
1: Het is even na 7 uur. Je bent van harte welkom in Alfred van Dam's Muziekmuseum. Radio Seabreeze. Seabreeze.
0: Ja, en dat kwam uit 1983 alweer, zeg hij. What is love? Nou, liefde is muziek. En laten we dat nou vanavond allemaal voor je op een rijtje gezet hebben hier. Zo hele leuke muziek. Althans, dat hoop ik dan voor je. Want ik vind in ieder geval van wel. Laten we het daar even over hebben, jongen. Wat hebben we vanavond allemaal? Nou, we hebben in ieder geval weer Nederlandstalige muziek. Kwart over en kwart voor. Zoals je weet, laat ik altijd even weten welke plaat dat is. Kun je erop voorbereiden? Misschien zet je hem uit. Misschien zet je hem wat harder. Ik hoop dat laatste. Ik heb Luc Bral voor je. Hallo, hier ben ik dan. Plaatje die een aantal keren per jaar wel langskomt in het muziekmuseum. Ik vind hem gewoon bijzonder leuk en gezellig. Nou, dan nog een hele mooie plaat. We hebben het allemaal meegemaakt. 1974. De Kalverliefde van Robert Long. Nou, dan heb ik nog anderstalige muziek. En dat is van de Poppies dit keer. De Johnson Pop. En die zit ergens verstopt in dit uurtje. Ah, vorige week zei ik ook dat ik één

beetje een positief geluid voor Marty Webb. You've got a friend. Dat dacht zij ook. Eens even kijken, dit was James Taylor. Voor degene die dat niet weten. Het plaatje komt uit 1971. And you've got a friend. Tijd geworden lang alweer voor de Nederlandstalige plaat. Hier is Luc Bral en hallo.

weer een aantal van die leuke platen gedraaid uit de jaren 70, 80. En ja, nu ook weer 1970 was deze plaat. Les Humphries Singers and To My Father's House. Daarvoor Luc Bral. Hallo, hier ben ik dan. En daarvoor nog James Taylor. You've Got a Friend. Nu een van de allermooiste platen die ooit gemaakt zijn. Dit is Skylark.

een stukje is gewoon gemaakt in ons eigen koude kikkerlandje. Muziek van Kayak en de Starlight Dancer. Daarvoor die plaats van Skylark. En de Wildflower. Nou ben ik een singleverzamelaar. En dan mis ik één plaatje in mijn verzameling. En dat is die van Skylark, Wildflower. Mocht iemand hem hebben, Alfred, @radiozeebreeze.nl. Ik hou me aanbevolen. Nu, Neil.

die had je even niet zien aankomen, dat plaatje. 1979 alweer, zeg hey. Iron Horse, zo is het bandje genaamd. Sweet Louise. Daarvoor draaiden we natuurlijk nog die plaat van Neil Young. Only Love Can Break Your Heart. Straks heb ik muziek van The Middle of the Road. Sole, sole. Maar eerst even de Poppies met Poppies.

heerlijke plaat. Alleen de tekst is een klein beetje simpel, jongens. Soleil. Kom uit 1972. Het bandje noemde zichzelf The Middle of the Road. Is ook een muziekstijl geworden als het ware, hè? Niet waar. Maar leuke muziek, dacht ik zomaar. Maar de volgende plaat is ook vrij simpel, hoor. Het gaat over 10 kleine Indiaantjes. Oftewel 10 Little Indians.

0: zo klein gezongen. Robert Long. De kalverliefde. Verraad gelijk dat het alweer 7:15 geweest is. We gaan er even door met lekkere rustige muziek. 1980. Dit is Neil Diamond. En September Morn.
1: Stay for just a while. Stay and let me look at you. It's been so long I hardly knew you.

Het zijn van die plaatjes waar je eigenlijk niet doorheen mag praten, hè? Deed ik toch. Sorry daarvoor. Eens even kijken wat hebben we allemaal gedraaid. Robert Long hoorden we natuurlijk met Call for Liefde. Daarvoor hadden we nog de Marbles. Dat nummer heet natuurlijk heel anders. Dat is gewoon Only One Woman. En Neil Diamond hoorden we net nog even. September Morn. De laatste plaat die wij gaan draaien is van Kenny Loggins. Tezamen met Stevie Nicks.

Heavenly Light. En het is heel erg grondig om die titel op die tekst te onthouden, in ieder geval van die plaat. Whenever I Call Your Friend, dat was in ieder geval de titel van de plaat. Dat is iets makkelijker, jongens. Hey, ik ga een afscheid van je nemen. Ik zeg graag tot volgende week donderdag. Even over 7 zijn we er weer met een nieuwe aflevering van het Muziek Museum. Ik wens je een hele fijne week toe. Een goed weekend alvast. Volgende week donderdag, zet hem alvast vast. Even over 7. Dan zijn wij er dus weer. De laatste is van de Moody Blues. En het is de vraag, oftewel... The question. Bye bye.

0: Je luistert naar Radio Seabreeze met nu het nieuws van 8 uur.
1: Dit is Francis Dix met het radionieuws op Radio Seabreeze. Iran vindt de extra Amerikaanse sancties een misdaad tegen de mensheid en een vorm van economische terreur. Volgens het Iraanse ministerie van Buitenlandse Zaken moeten de daders van deze sancties berecht en gestraft worden. De maatregelen zijn gericht tegen de fundamentele mensenrechten van iedere Iraanse burger, zo staat in een verklaring. President Trump voert de extra economische sancties in omdat de vredesonderhandelingen zijn vastgelopen. In Almere wordt het samenscholingsverbod in het centrum met een jaar verlengd. Tot augustus 2027 kan de politie ingrijpen als er 3 of meer personen bij elkaar staan. Het verbod werd in februari ingevoerd door overlast van met name groepen jongeren die bijvoorbeeld voorbijgangers intimideerden of in drugs handelden. Volgens burgemeester Van der Loo werkt het en is het beduidend rustiger. Hij benadrukt dat jongeren wel samen mogen zijn, zolang ze de openbare orde niet verstoren. In Rusland is 1/3 van de grootste olieraffinaderijen vernield door Oekraïne en de spanningen aan de pomp lopen hoog op. President Poetin heeft besloten dat Russen die bij tankstations vechten om brandstof een hoge boete krijgen of opgepakt worden. In zeker 12 regio's staan lange files met automobilisten die willen tanken. Sommigen wachten al 30 uur en als ze aan de beurt zijn is de pomp leeg. In en rond Moskou gelden beperkingen voor het aantal liters dat getankt kan worden. In Nigeria zijn zeker 40 kinderen omgekomen nadat de boot waar ze op zaten en die overvol was kapseisde. Dat gebeurde in de staat Sokoto in het westen van het Afrikaanse land. Duikers zoeken nog naar meer mogelijke slachtoffers. De opvarenden waren onderweg om op rijstvelden te werken. In Nigeria komen vaker dodelijke ongelukken met boten voor. Schepen zijn technisch niet in orde, varen niet veilig of met te veel passagiers. En dan nog het weer. Vanavond wisselen opklaringen en buien elkaar af. Vannacht kan er in de kustprovincies nog een enkele bui vallen en de temperatuur daalt dan naar zo'n 13 graden. Morgen vooral 's middags flink wat buien met kans op onweer. Er staat dan een matige noordwestenwind en het wordt een graad of 20. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
0: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
2: Slimme babyfoon met AI? Die wil je hebben. De Sensi Baby Babyfoon herkent huilen, buikligging en gezichtsbedekking. En geeft haarscherp beeld, dag en nacht. Sensi Baby Babyfoon, nu verkrijgbaar op bol.com en thuistestenkopen.nl.
3: Omdat ik nog duizenden keren naast haar wakker wil worden.
4: Omdat ik samen verder wil.
5: Omdat ik bij elke nieuwe herinnering wil zijn.
6: Miljoenen redenen waarom we blijven strijden tegen kanker. KWF. Tegen kanker. Voor het leven.
7: Grip op compliance? Regel het slim met Perium. Stop met losse spreadsheets en onoverzichtelijke systemen. Kies voor 1 gebruiksvriendelijk platform. Van security, duurzaamheid en veilig werken tot AI. Perium helpt je voldoen aan alle eisen. Snel gestart, intuïtief in gebruik en real-time inzicht. Kijk op perium.nl en start morgen.
8: Hey Dennis, weet jij eigenlijk hoeveel je betaalt voor al je verzekeringen?
9: Geen idee. Best veel, denk ik. Hoezo?
8: Nou, ik betaal nu €500 per jaar minder en heb alles onder één dak. Via Surebird. Altijd dezelfde contactpersoon, de beste dekking en dus de beste prijs.
9: Klinkt goed. Surebird. Jouw verzekeringsman. Maar dan slimmer. Kijk snel op surebird.nl.
10: Ga je verbouwen of verhuizen en heb je er absoluut geen zin in om heen en weer te rijden naar opslagboxen? Laat jouw eigen opslag gewoon voor de deur plaatsen via opslagpakkie.nl. Veilig, slim, door heel Nederland geleverd en al vanaf €25 per week. Dat is makkelijk. Reserveer online via opslagpakkie.nl.
11: Nooit meer te hoeven zoeken naar Radio Seabreeze, want naast de vertrouwde Middelgolf is er nu ook de Radio Seabreeze app voor Android en iOS. Download hem nu gratis via je App Store.
0: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM.
12: Giddy Up Country met Tom Polderman.
13: This is Mike Turner, the banjo man from Minnesota in the USA.

0: Heerlijk, hè? Ja, de Mono Colorado van de Mesquite Country Band. Ja, je zou je kunnen afvragen, was het dus kiffelmuziek? Was het een beetje Tex-Mex muziek? Ik vond het gewoon heerlijk om naar te luisteren. Ja, de Mono Colorado. Deels in het Engels en deels in het Mexicano. Ja.
1: Giddy up country, giddy up go, giddy up go. Up country. Here's Tom Polder.
0: Ja, zeker weten. Tom Polder van op Radio Cyberdienst in het programma Giddy Up Country. Luister vrienden, het is donderdagavond en de hoogste tijd geweest om lekker te gaan luisteren naar de allermooiste country music van de hele wereld en omgeving. Hier is een mooie plaat van Dusty Martin uit 1993.

geweldig mooi, hè? Ja, een plaatje van Dusty Martin en Ain't Nothing Be The Same. Ja, niks is hetzelfde. Alles verandert iedere keer weer opnieuw. Ja, je kan er ook allemaal niks aan doen, luister vrienden. Het nummer De Boxer, dat kennen we zonder enige twijfel allemaal van Simon en Garfunkel. Maar ja, als Marcel Smulders het zingt, dan klinkt het als, ja, als volgt eigenlijk. Luister maar eens. Geweldig mooi, hoor. Hier is hij, Marcel Smulders en De Boxer. Yeah.

Geweldig, een mooie nummer gezongen door Marcel Smulders, de bokser. Oorspronkelijk van Simon & Garfunkel. En ja, dat allemaal gebracht hier in Giddy Up Country. Op Radio Seabreeze, Europe's nummer 1. De gezelligste van de hele wereld en bij de omgeving. Ja, het is wat. Giddy.

Giddy Up Country voor de whole night long. Nou was dat maar waar, luister vrienden. Tom Estor, die is geboren als Willem Brautigam. Ja, het is een Duitse zanger, componist, tekstschrijver en producer van de slagermuziek, maar ook van de country scene. En dit is alweer jaren geleden hoor, want ja, toen leefde hij nog, en dan heb ik het over Johnny Cash, dat Tom Estor samen met Johnny Cash een fantastisch mooi medley heeft opgenomen. Daar gaan we naar luisteren.

0: Geweldig, hè? Ja, Tom Esther samen met Johnny Cash in het, ja, het liedje The Medley of Hits, beter gezegd, is opgenomen in 1996 alweer. En dat heeft Tom Esther uit Duitsland samen met Johnny Cash gedaan. Fantastisch, eerlijk is eerlijk.
1: Hi, this is Paul Overstreet and you're listening to Tom Palderman on Giddy Up Country.
0: Nou, dan wordt het heel stil of er niks meer zeggen. Het is tijd voor Gerard Bierman met een fantastisch mooi nummer. If your tomorrow never comes. Nou, wat zou er dan gebeuren?

0: fantastisch mooi nummer wat gezongen is ja, door Gerard Bierman. Ja, niet alleen door Gerard Bierman natuurlijk, hè, want er waren nog veel meer artiesten die dat gedaan hebben. Maar het was ook niet helemaal origineel, maar het was wel heel erg mooi, moet ik zeggen. Ja, het is de hoogste tijd voor een man uit Leidschendam, luister vrienden. Dan heb ik het over Mark Lavender. Hij gaat ook een fantastisch mooi nummer zingen. The Fireman, dat is een nummer dat staat op zijn album 10 Greatest Songs from Canada.
1: Zet je radio klem op Seabreeze, Seabreeze IM.
0: Hij heeft het inderdaad opgenomen toen hij met een Canadees avontuur bezig was. Hier is hij, Mark Lavender.

0: They Call Me The Fireman. Ja, een fantastisch mooi nummer. En dat staat op zijn album South Mountain 10 Greatest Song of Canada. Ja, The Canadian Adventure. Mark Lavender dus met They Call Me The Fireman. Wat een fantastisch mooie song was dat.
1: Giddy up country, giddy up go.
0: Ja, giddy up country, giddy up go gaat een hele leuke plaat draaien van Tiana Lefevre. Dat is een Canadese zangeres. En die heeft een leuk singeltje ooit is uitgebracht, dat is ook alweer jaren geleden. Je hoeft niet in een pick-up truck te rijden om mijn honky-tonk man te zijn.

0: weet, lieve luistervrienden. Ja, je hoeft niet in een pick-up truck te rijden hoor, om mijn honky-tonk man te zijn. Een plaatje van Tiana Lefevre. En ze komt uit Canada vandaan. Heerlijk, die Canadese muziek uit British Columbia, om precies te zijn. Daar komt ze oorspronkelijk vandaan. En ik hou van dat soort platen.
1: Put your radio on. A radio sea breeze. Put your radio on. Put your radio on. Put your radio on. On radio sea breeze. Radio series. Put your morning.
0: Ah joh, die staat er aan. Radio Seabreeze, de gezelligste van de hele wereld en wijde omgeving. Het is de hoogste tijd voor een plaat van George Jones. En

Ja, geweldig. The Race is On. Een plaatje van niemand minder dan George Jones. En wat heeft die man allemaal een fantastische mooie muziek gemaakt altijd. Ja, en nog steeds. Hè, het is de hoogste tijd voor een Nederlandse countryzangeres, luister vrienden. Heb ik het over Hilde Vos. En als u er hoort zingen, dan zou je denken dat je Dolly Parton hoort. Nou, het is geweldig hoor. Werkelijk waar. The Fools of Love.

0: Nederlandse. Hoe kan het ook anders? Dolly Parton. Daar heb ik het over. Hilde Vos. You can call me the fool of love. Nou, nou. Het is allemaal wat, hè. Radio Seabreeze, Europe's number one.
1: Go, go!
2: This is Radio Seabreeze, now broadcasting on 1395 and 1098 AM, 24 hours a day.
0: Ja, we gaan nu even meenemen naar R. Harlan Smit. En dat is een man die directeur is van een platenmaatschappij Royalty Records. En hij komt uit Edmonton in Canada. Ja, geloof het of niet, maar hij heeft zelf ook de nodige liedjes gezongen. Bijvoorbeeld de volgende, Believe I Can.

0: Smit, ja, directeur van Royalty Recordings destijds en uit Edmonton in Canada. En dat zou fantastisch zijn. Laatste vrienden, if you ever believe again. Als je ooit geloofd hebt, ga opnieuw geloven. Dat is wat hij gezongen heeft. Hey, dan werd het stil. Wat is dat nou? Okay.
1: I'm a poor lonesome cowboy. I'm a long, long way from home.
2: Is Ton Polderman.
0: Ja, zeker weten. Ton Polderman die was even stil. Het is wat allemaal. Het is tijd voor Bourbon. Ja.

geweldig mooi nummer van ja, de groep Bourbon en ja, My Pretty Little Lady. Destijds in 1986 op de plaat gezet samen met Jef Marinus. Ze bestaan nog altijd en dat is toch wel fantastisch. Hè? Nou en of, weet u wat liefde is? Nou, liefde is een gave. Hier is Rosina. MUZIEK

0: je weet, liefde is een gave. Ja, love is a gift. Het plaatje van Rosina Berosjaar Lauwaars. Samen met Steve Bezems. En als u nou zich afvraagt, wie is nou Rosina Lauwaars? Nou, u kent de Somerset nog wel van vroeger, samen met Hans Sommer. En ja, zij was daar een van de zangeressen van. Geweldig.
1: Howdy everybody, don't touch that dial. You're listening to the best of country music with Ton Holderman.
2: My kind of country, my kind of
0: music. Het is maar dat je het even weet, luister vrienden. Ja, de best of country music met ondergetekende Ton Holderman. Ja, Radio Cyber is Europe's nummer van. Het is tijd voor een van de allerbeste Nederlandse country artiesten welke wij ooit gehad hebben. Heb ik het over Dick van Altena. Wat dacht u van The Menstrual Man?

0: De minstrelman van niemand minder dan Dick van Altena. Wat heeft hij heel veel mooie liedjes geschreven. En ook zelf gezongen naar zijn vrienden. Hij heeft heel veel nummers voor andere artiesten ook op zijn naam staan. Heerlijk. Ja, de man die zijn weerga niet kent. En heb ik het over Dick van Altena.
1: Voor het hart van Nederland, 1098. Noord-Nederland, 1395. Radio
0: Seabreeze
1: on top.
0: Radio Seabreeze on top. En voor de lijndansers onder u kan ik alleen maar zeggen, even de beentjes van de vloer, hè.

Heerlijk, een nummer van de Fat Cats en de Hohem Day in Paradise. Ja, zeker weten. Maar kijken op de klok, wat zien we dan? Nou, het is tijd om afscheid te nemen van Koffie Compleet. Van Giddy Up Country, luister vrienden. Ja, niet dat andere programma. Giddy Up Country is er natuurlijk. Oké, ik heb het met heel veel plezier voor u gepresenteerd deze avond. En ik hoop dat u met plezier geluisterd heeft. Lekker meegedansen op de muziek en ga zo maar door. Ja, je kan nog steeds meedansen, want ik heb zometeen ga ik eruit met de Neon Moon van Ronnie Dunn. Geloof het of niet, en dat is fantastisch. Oké, ik hoop dat u genoten heeft. En volgende week is er weer een Giddy Up Country. Hè. En vanavond moet je ook even luisteren, want dan hebben we ook tussen 10 en 12 ook weer een lekker country-achtig programma. Dat is muziek uit Nashville vandaan. Oké, wat mij betreft, morgen ben ik er weer met Koffie Compleet. En dat is wel Koffie Compleet. En volgende week donderdagavond natuurlijk Giddy Up Country. Dag!

0: nieuws van 9 uur.
1: Dit is Francis Dix met het radio nieuws op Radio Sea Breeze. De Britse prins Harry en zijn vrouw Meghan Markle verhuizen van Amerika naar Engeland, maar de Britse premier Burnham zegt dat ze niet beveiligd gaan worden door de staat en dat dat een privézaak is. In een verklaring die gepubliceerd is in lokale Engelse kranten zegt Burnham dat de belastingbetaler niet op gaat draaien voor de kosten van de beveiliging die een kleine 6 miljoen euro per jaar bedragen. De kwestie gaat alleen Harry en Meghan aan, zo zegt hij. Al in 2020 was Rijkswaterstaat ervan op de hoogte dat de Merwedebrug verzwakt was en de bogen niet meer voldeden aan de veiligheidseisen. Rijkswaterstaat wilde het zo laten tot de brug in 2030 vervangen zou worden, omdat de bogen maar 2% onder de veiligheidseisen zaten. Begin dit jaar onderzocht TNO staalmonsters van de brug en concludeerde dat het veel minder sterk is dan gedacht. Door vrachtverkeer te verbieden is de belasting veel lager en de brug veiliger. Iran vindt de extra Amerikaanse sancties een misdaad tegen de mensheid en een vorm van economische terreur. Volgens het Iraanse ministerie van Buitenlandse Zaken moeten de daders van deze sancties berecht en gestraft worden. De maatregelen zijn gericht tegen de fundamentele mensenrechten van iedere Iraanse burger, zo staat in een verklaring. President Trump voert de extra economische sancties in omdat de vredesonderhandelingen zijn vastgelopen. In Almere wordt het samenscholingsverbod in het centrum met een jaar verlengd. Tot augustus 2027 kan de politie ingrijpen als er 3 of meer personen bij elkaar staan. Het verbod werd in februari ingevoerd door overlast van met name groepen jongeren die bijvoorbeeld voorbijgangers intimideerden of in drugs handelden. Volgens burgemeester Van der Loo werkt het en is het beduidend rustiger. Hij benadrukt dat jongeren wel samen mogen zijn zolang ze de openbare orde niet verstoren. En dan nog het weer. Vanavond wisselen opklaringen en buien elkaar af. Vannacht kan er in de kustprovincies nog een enkele bui vallen en de temperatuur daalt dan naar zo'n 13 graden. Morgen vooral 's middags flink wat buien met kans op onweer. Er staat dan een matige noordwestenwind en het wordt een graad of 20. Tot zover het radionieuws op Radio Sea Breeze.
0: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
2: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
3: Omdat ik nog duizenden keren naast haar wakker wil worden.
4: Omdat ik samen verder wil.
5: Omdat ik bij elke nieuwe herinnering wil zijn.
6: Miljoenen redenen waarom we blijven strijden tegen kanker. KWF. Tegen kanker. Voor het leven.
7: Vieze sportbitjes, snurkbeugels, aligners, implantaten, hormonale chaos. Of wil je gewoon beter voor je mond zorgen? Blue M heeft de oplossing die bij jou past. Met zuurstoftechnologie voor een gezonde balans in je mond. Blue M, de nieuwe standaard in mondverzorging. Nu bij de online drogist. Met een persoonlijk advies voor elke vraag.
8: Soms heb je maar één spel nodig om elkaar echt te begrijpen. Met de interactieve spellen van Super People Company leer je spelenderwijs meer over samenwerken, leiderschap, neurodiversiteit en inclusie. Waarom mag leren niet leuk zijn? Bekijk alle spellen op superpeoplecompany.com en vraag een demo aan.
9: Slimme babyfoon met AI? Die wil je hebben. De Sensi Baby Babyfoon herkent huilen, buikligging en gezichtsbedekking. En geeft haarscherp beeld, dag en nacht. Sensi Baby Babyfoon. Nu verkrijgbaar op bol.com en thuistestenkopen.nl.
10: Secondenlijm geknoeid? En paniek? Wij hebben de beste lijmen en veilige oplosmiddelen om het snel te fixen. Ontvang nu gratis tips en de juiste oplossing op onze website. Ga direct naar secondenlijm.nl.
11: Start de motor! De boerderij wacht!
12: Ontdek de gaafste Brudertractors, vrachtwagens en CQ-voertuigen. Bij bruder-speelgoed.nl. Van megaboerderijen tot stoere transporttrucks. Bouw jouw eigen avontuur. Bruder-speelgoed.nl. Voor echte kleine boeren en truckers.
13: Weet jij het antwoord op de vraag van vandaag? Luister naar Koffie Compleet tussen 10 en 11 uur en maak dagelijks kans op 2 vrijkaarten voor de Passamallan Estimewa XXL op 28 tot en met 30 augustus in Leeuwarden. De Indonesische, Indische en Molukse cultuur dichtbij.
0: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM.
14: Feel the Breeze. Sea Breeze AM.
15: Dit is de platenkoffer met Rob Hooft.
16: Ja, daar zijn we weer. Dit is aflevering 234 van de platenkist. Hartelijk welkom na 2 weken vakantie.

We gaan een beetje aandacht besteden aan Bob Dylan. Maar niet alleen aan Bob Dylan zelf, maar ook de nummers die hij rond heeft gestrooid, zeg maar, in zijn leven. We beginnen met een positieve bijdrage vanuit de Vierde Straat in New York.

kwam dit nummer uit als opvolger voor Like a Rolling Stone. Niet in Nederland, dus het kwam ook niet in Nederland in de hitparade. In de USA wel, nummer 7. En in Canada stond het zelfs op nummer 1. De opnames van dit nummer vonden plaats op 29 juli 1965. Een ander nummer van Bob Dylan, Just Like a Woman, van de LP Blonde on Blonde, haar kant nummer 4, werd opgenomen door Manfred Mann in 1966. Op die LP stond ook het nummer I Want You, wat we later gaan draaien, maar dan in de uitvoering van Herman van Veen. En in de UK, in Engeland, kwam dit nummer Just Like a Woman van Manfred Mann op nummer 8, in Zweden op nummer 1 en in Nederland wederom weer niet in de hitparade. Hier zijn Manfred en zijn mannen.

In 1969 bracht Sandy Shaw, jawel, dat blote voetenzangeresje uit Engeland, een LP uit. En die was getiteld Reviewing the Situation. Op kant A, tweede nummer, stond de nummer van Bob Dylan. En dat gaan we draaien. Lay, Lady Lay.

dat waren Silky, een Engelse folkgroep die we kennen van het nummer van de Beatles, You've Got to Hide Your Love Away. Dit was een track van de LP Silky Sings the Song of Bob Dylan. Kant B, nummer 1. Het werd uitgegeven op Fontana. De Seekers die hadden daar geen hit mee. Peter, Paul en Mary wel met het nummer Don't Think Twice, It's Alright. Komt van de LP World of Our Own, A-kant nummer 2. Niet in de hitparade. En we kennen het van Bob Dylan uit 1962. En dat stond bij ons ook niet in de hitparade. Don't Think Twice, It's Alright.

Dan moeten we ook eens meer aandacht gaan besteden aan dat groepje, de Seekers. Die hebben echt hele mooie muziek gemaakt. Nu gaan we naar een nummer, niet van Bob Dylan. Komen we straks nog wel even mee terug, heb ik ook gezegd. Vanwege een nummer van Herman van Veen. Ik wil jou, maar daarover straks meer. Maar we gaan een beetje in de geest van Bob Dylan. En dan gaan we luisteren naar de Birds met een compositie van McQueen, Clark en Crosby. En wat ik al zei, een beetje in de geest was een singeltje in de USA, kwam tot nummer 14, in Engeland nummer 24. En wij kennen het hier van de Golden Earrings, want die hebben het gecoverd in 1969. Hier zijn de Birds met 8 Miles High.

1966, The Birds, 8 Miles High. En we blijven in 1966. We gaan naar Boudewijn de Groot met een compositie van Bob Dylan, vertaling van Lennart Nijg. Stond op de LP Boudewijn de Groot, A-kant nummer 4. Niet in de hitparade, maar wel wereldberoemd in Nederland. Boudewijn met Komen andere tijden.

0: Radio Seabreeze 1395 AM.
1: De platenkoffer.

verdriet. Als je thuis komt zal ze zeggen, wat doe je me aan? Jouw moeder, die ik moest aanhoren met haar achterlijk gezwam over de studie van je broer.

eigen compositie van George van Loenhout, Herman George van Loenhout. Uit 1966 is deze single en de A-kant was één van hen ben ik. En dit was dus de B-kant, ben ik de min die iedereen kent, in de hitparade nummer 3. En stond er 9 weken in. Ik zei het er straks al, we gaan nog even naar Herman van Veen, nummer uit 1969. Compositie van Bob Dylan, stond op de LP Herman van Veen 2. Nooit in de hitparade, maar wel lekker om te luisteren. Hier is Herman met Ik wil jou, oftewel I want you.

Ja, buiten Suzanne heeft u ook andere mooie liedjes gemaakt. Dit is er een van, getiteld Ik Wil Jou. Een lekker melodietje ga ik nu draaien. En dat is uit 1962. En dan gaan we dadelijk ook over naar Willeke Alberti. Ik ga naar Anita Berry. Een mooie melodie, vind ik. Er stond in de Muziek Express op nummer 16 en stond 2 maanden in die hitparade. Kwam uit op Fontana. De B-kant van de single was getiteld Ik zie de witte wolken gaan. Ik draai de A-kant, Middellandse Zee.

Sue Thompson, dat was de originele uitvoerende van dit nummer Norman, gezongen door Willeke Alberti. In 1962, Sue die kwam in de hitparade in Amerika op nummer 2 en stond er 17 weken in. Willeke kwam niet in de hitparade, want we hadden nog geen hitparade. Maar het was een leuke uitvoering, Norman. Nu gaan we naar een Franse popgroep. Ik weet niet of dit in de hitparade kwam. Ik heb gezocht, kon het niet vinden. We gaan luisteren naar het nummer Royal Summer. En ze hebben ook iets gehad met popcorn. En de groep heette An Altec System uit 1973.

gaan naar een compositie van de heer Corday. En de groep die het gaat uitvoeren kwam uit Manchester, maar had in Nederland veel meer succes met singles die allemaal met hetzelfde hoesje door CNR uit Scheveningen werden uitgegeven. Het stond in de hitparade bij ons op nummer 36 en het is voor mij een persoonlijke hit. Wat betekent, deze moet gewoon weer de hitparade in, maar dat zou wel niet lukken. Hier zijn de Scorpions met Anne Louise.

Dit waren de Four Pennies. En de Four Pennies kwamen uit de Blackburn. En dat was een B-kant van een singeltje. De A-kant was Tell Me Girl. Maar dit werd nummer 1 in Engeland. In Nederland deed het niks. In Noorwegen wel nummer 9. Juliet, de Four Pennies uit 1964. Nog een meisjesnaam of de naam van zijn moeder. Geschreven door voornamelijk John Lennon. Compositie John Lennon, Paul McCartney, The Beatles, Julia.

te vinden op de White Album van de Beatles. En dit was hem weer, de platenkoffer. Volgende week weer een nieuwe. We gaan eruit met de Shadows. Compositie van de heer Lorden. En die schreef voor hun Apache, A Girl Like You, A Place in the Sun, Atlantis, Santa Anna, Mustang, Wonderful Land en Diamonds. Wij draaien Marianne. In Engeland nummer 17 in de hitparade, Australië 53. Nederland deed hij niks. Tot volgende week. Dag, hier zijn de Shadows.

0: Sea Breeze met nu het nieuws van 10 uur.
1: Dit is Francis Dix met het radio nieuws op Radio Sea Breeze. De boerenorganisatie LTO praat toch verder met het kabinet over de stikstofplannen nadat het toezeggingen heeft gekregen. Wat er concreet gezegd is blijft nog onduidelijk, maar de organisatie zegt dat het gesprek constructief, scherp en indringend was. En dat de bewindslieden hebben toegezegd dat er ruimte is om het stikstofpakket stevig te verbeteren. De uitstoot van die stikstof moet flink omlaag en onder andere boeren gaan daar veel van merken en voeren recent acties tegen de plannen. Samen met onder andere Canada, Italië, Frankrijk en Duitsland noemt Nederland de beslissing van Israël om biedingen voor projectontwikkelaars te openen voor een omstreden bouwproject op de westelijke Jordaan-oever onacceptabel. Daar moeten 3400 woningen komen voor kolonisten in het door Israël bezette gebied. In een gezamenlijke verklaring zeggen de landen dat dit een ondermijning is van de twee-staten-oplossing en het de continuïteit van de Palestijnse gebieden zal schaden. De Britse prins Harry en zijn vrouw Meghan Markle verhuizen van Amerika naar Engeland, maar de Britse premier Burnham zegt dat ze niet beveiligd gaan worden door de staat en dat dat een privézaak is. In een verklaring die gepubliceerd is in lokale Engelse kranten zegt Burnham dat de belastingbetaler niet op gaat draaien voor de kosten van de beveiliging die een kleine 6 miljoen euro per jaar bedragen. De kwestie gaat alleen Harry en Meghan aan, zo zegt hij. Al in 2020 was Rijkswaterstaat ervan op de hoogte dat de Merwedebrug verzwakt was en de bogen niet meer voldeden aan de veiligheidseisen. Rijkswaterstaat wilde het zo laten tot de brug in 2030 vervangen zou worden, omdat de bogen maar 2% onder de veiligheidseisen zaten. Begin dit jaar onderzocht TNO staalmonsters van de brug en concludeerde dat het veel minder sterk is dan gedacht. Door vrachtverkeer te verbieden is de belasting veel lager en de brug veiliger. En dan nog het weer. Vannacht kan er in de kustprovincies nog een enkele bui vallen en de temperatuur daalt naar zo'n 13 graden. Overdag vooral 's middags flink wat buien met kans op onweer. Er staat dan een matige noordwestenwind en het wordt een graad of 20. Tot zover het radionieuws op Radio Sea Breeze.
0: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op beterschoenen.nl.

0: garantie, de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
1: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
2: Nooit meer te hoeven zoeken naar Radio Cybris, want naast de vertrouwde Middelgolf is er nu ook de Radio Cybris app voor Android en iOS. Download hem nu gratis via je App Store.
3: Are you ready for Freddy? From Nashville, Tennessee, Music City, USA, it's the Freddy Cannon Show.
4: Good day, sunshine, and welcome back to the Almost American Breakfast Show. And here we are, getting ready to rock out. Come on, y'all. Here's Buckwheat Zydeco with Ma Petite Fille.
3: This is the Freddy

This is the Freddie Cannon Show.

0: Sea Breeze met nu het nieuws van 1 uur.
1: Dit is Francis Dix met het radionieuws op Radio Sea Breeze. In Colombia heeft de regering de noodtoestand afgekondigd in 15 departementen na de aardbeving vorige week die al ruim 300 mensen het leven heeft gekost. Ook zijn er nog 260 vermisten en raakten meer dan 4500 mensen gewond. Met het uitroepen van de noodtoestand kan de regering sneller geld vrijmaken voor noodhulp en wederopbouw. Bijna 31.000 huizen zijn door de beving verwoest en de kosten voor het herbouwen worden geschat op meer dan 11 miljard euro. In België is de natuurbrand in de Hoge Venen onder controle en er is geen gevaar meer dat het vuur zich nog verder uitbreidt omdat de brand omsingeld is door de brandweer. De vlammen zijn nog niet overal uit en de komende dagen zal er nog volop geblust worden, vooral in het westelijk deel van het natuurgebied. In het oosten is de brandweer alert om opleien van het vuur te voorkomen. Omdat het een veengebied is, kan de brand ondergronds smeulen en weer naar boven komen. De boerenorganisatie LTO praat toch verder met het kabinet over de stikstofplannen nadat het toezeggingen heeft gekregen. Wat er concreet gezegd is, blijft nog onduidelijk, maar de organisatie zegt dat het gesprek constructief, scherp en indringend was. En dat de bewindslieden hebben toegezegd dat er ruimte is om het stikstofpakket stevig te verbeteren. De uitstoot van die stikstof moet flink omlaag en onder andere boeren gaan daar veel van merken en voeren recent acties tegen de plannen. Samen met onder andere Canada, Italië, Frankrijk en Duitsland noemt Nederland de beslissing van Israël om biedingen voor projectontwikkelaars te openen voor een omstreden bouwproject op de westelijke Jordaan-oever onacceptabel. Daar moeten 3400 woningen komen voor kolonisten in het door Israël bezette gebied. In een gezamenlijke verklaring zeggen de landen dat dit een ondermijning is van de twee-staten-oplossing en het de continuïteit van de Palestijnse gebieden zal schaden. En dan nog het weer. Vannacht kan er in de kustprovincies nog een enkele bui vallen en de temperatuur daalt naar zo'n 13 graden. Overdag vooral 's middags flink wat buien met kans op onweer. Er staat dan een matige noordwestenwind en het wordt een graad of 20. Tot zover het radionieuws op Radio Sea Breeze.
0: Blijf niet rondlopen met voetklachten, laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
2: Online een tweedehands auto kopen of leasen? Bij Carvendo.nl kies je uit meer dan 10.000 auto's en regel je alles vanuit huis. Altijd een jaar garantie, de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
3: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
4: Nooit meer te hoeven zoeken naar Radio Sea Breeze, want naast de vertrouwde Middelgolf is er nu ook de Radio Sea Breeze app voor Android en iOS. Download hem nu gratis via je App Store.
0: Je luistert naar Radio Sea Breeze met nu het nieuws van 1 uur.
1: Dit is Francis Dix met het radionieuws op Radio Sea Breeze. In Colombia heeft de regering de noodtoestand afgekondigd in 15 departementen na de aardbeving vorige week die al ruim 300 mensen het leven heeft gekost. Ook zijn er nog 260 vermisten en raakten meer dan 4500 mensen gewond. Met het uitroepen van de noodtoestand kan de regering sneller geld vrijmaken voor noodhulp en wederopbouw. Bijna 31.000 huizen zijn door de beving verwoest en de kosten voor het herbouwen worden geschat op meer dan 11 miljard euro. In België is de natuurbrand in de Hoge Venen onder controle en er is geen gevaar meer dat het vuur zich nog verder uitbreidt omdat de brand omsingeld is door de brandweer. De vlammen zijn nog niet overal uit en de komende dagen zal er nog volop geblust worden, vooral in het westelijk deel van het natuurgebied. In het oosten is de brandweer alert om opleien van het vuur te voorkomen. Omdat het een veengebied is, kan de brand ondergronds smeulen en weer naar boven komen. De boerenorganisatie LTO praat toch verder met het kabinet over de stikstofplannen nadat het toezeggingen heeft gekregen. Wat er concreet gezegd is, blijft nog onduidelijk, maar de organisatie zegt dat het gesprek constructief, scherp en indringend was. En dat de bewindslieden hebben toegezegd dat er ruimte is om het stikstofpakket stevig te verbeteren. De uitstoot van die stikstof moet flink omlaag en onder andere boeren gaan daar veel van merken en voeren recent acties tegen de plannen. Samen met onder andere Canada, Italië, Frankrijk en Duitsland noemt Nederland de beslissing van Israël om biedingen voor projectontwikkelaars te openen voor een omstreden bouwproject op de westelijke Jordaan-oever onacceptabel. Daar moeten 3400 woningen komen voor kolonisten in het door Israël bezette gebied. In een gezamenlijke verklaring zeggen de landen dat dit een ondermijning is van de twee-staten-oplossing en het de continuïteit van de Palestijnse gebieden zal schaden. En dan nog het weer. Vannacht kan er in de kustprovincies nog een enkele bui vallen en de temperatuur daalt naar zo'n 13 graden. Overdag vooral 's middags flink wat buien met kans op onweer. Er staat dan een matige noordwestenwind en het wordt een graad of 20. Tot zover het radionieuws op Radio Sea Breeze.
0: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op beterschoenen.nl.

0: de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
1: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
2: Nooit meer te hoeven zoeken naar Radio Cibris, want naast de vertrouwde Middelgolf is er nu ook de Radio Cibris app voor Android en iOS. Download hem nu gratis via je App Store.
3: Cibris AM. Cibris AM.

0: Dit is Francis Dix met de hoofdpunten van het radionieuws op Radio Seabreeze. Het dodental na het kapseizen van de waarschijnlijk te zwaar beladen veerboot in Nigeria is gestegen tot meer dan 50. In Colombia heeft de regering de noodtoestand afgekondigd in 15 departementen na de aardbeving vorige week die al ruim 300 mensen het leven heeft gekost. In België is de natuurbrand in de Hoge Venen onder controle en er is geen gevaar meer dat het vuur zich nog verder uitbreidt omdat de brand omsingeld is door de brandweer. En samen met onder andere Canada en Frankrijk noemt Nederland de beslissing van Israël om biedingen voor projectontwikkelaars te openen voor een omstreden bouwproject op de westelijke Jordaan-oever onacceptabel. En dan nog het weer. Vannacht kan er in de kustprovincies nog een enkele bui vallen en de temperatuur daalt naar zo'n 13 graden. Overdag, vooral 's middags, flink wat buien met kans op onweer. Er staat dan een matige noordwestenwind en het wordt een graad of 20. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Radio Seabreeze.
1: Zeg, Tineke, vind jij koffiezetten nou echt een kunst?
2: Nee, beslist niet, want met die vacuumgemalen Supra is het een koud kunstje.
1: Om warm aan te bevelen.
2: En rustig van te genieten.

0: met nu het nieuws van 2 uur.
1: Dit is Francis Dix met het radionieuws op Radio Sea Breeze. In Colombia heeft de regering de noodtoestand afgekondigd in 15 departementen na de aardbeving vorige week die al ruim 300 mensen het leven heeft gekost. Ook zijn er nog 260 vermisten en raakten meer dan 4500 mensen gewond. Met het uitroepen van de noodtoestand kan de regering sneller geld vrijmaken voor noodhulp en wederopbouw. Bijna 31.000 huizen zijn door de beving verwoest en de kosten voor het herbouwen worden geschat op meer dan 11 miljard euro. In België is de natuurbrand in de Hoge Venen onder controle en er is geen gevaar meer dat het vuur zich nog verder uitbreidt omdat de brand omsingeld is door de brandweer. De vlammen zijn nog niet overal uit en de komende dagen zal er nog volop geblust worden, vooral in het westelijk deel van het natuurgebied. In het oosten is de brandweer alert om opleien van het vuur te voorkomen. Omdat het een veengebied is, kan de brand ondergronds smeulen en weer naar boven komen. De boerenorganisatie LTO praat toch verder met het kabinet over de stikstofplannen nadat het toezeggingen heeft gekregen. Wat er concreet gezegd is, blijft nog onduidelijk, maar de organisatie zegt dat het gesprek constructief, scherp en indringend was. En dat de bewindslieden hebben toegezegd dat er ruimte is om het stikstofpakket stevig te verbeteren. De uitstoot van die stikstof moet flink omlaag en onder andere boeren gaan daar veel van merken en voerden recent acties tegen de plannen. Samen met onder andere Canada, Italië, Frankrijk en Duitsland noemt Nederland de beslissing van Israël om biedingen voor projectontwikkelaars te openen voor een omstreden bouwproject op de westelijke Jordaan-oever onacceptabel. Daar moeten 3400 woningen komen voor kolonisten in het door Israël bezette gebied. In een gezamenlijke verklaring zeggen de landen dat dit een ondermijning is van de twee-staten-oplossing en het de continuïteit van de Palestijnse gebieden zal schaden. En dan nog het weer. Vannacht kan er in de kustprovincies nog een enkele bui vallen en de temperatuur daalt naar zo'n 13 graden. Overdag vooral 's middags flink wat buien met kans op onweer. Er staat dan een matige noordwestenwind en het wordt een graad of 20. Tot zover het radionieuws op Radio Sea Breeze.